0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Jos Thuis aan met het radionieuws op OSR 920.
2: Ruim 100 kinderen van 12 jaar en jonger zijn de afgelopen 5 jaar via Snapchat slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws op basis van rechtbankuitspraken. In 19 zaken kwam het tot fysiek seksueel contact, waaronder 6 verkrachtingen. Deskundigen waarschuwen dat jonge kinderen nog altijd eenvoudig een account kunnen aanmaken, ondanks de minimumleeftijd van 13 jaar. Een medewerker van het festival Concert at Sea blijft uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Volgens de organisatie maakt de medewerker het goed. In totaal kregen 10 medewerkers last van de gevolgen van de inslag. De blikseminslag veroorzaakte ook technische problemen op het festivalterrein. Daardoor begon het optreden van bankzitters later dan gepland. Na een korte onderbreking kon het programma worden hervat. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Er is kans op hagelstenen van 2 tot 5 centimeter, windstoten tot 100 km per uur en lokaal tot 40 mm regen in korte tijd. Het weer kan leiden tot schade, gevaarlijke verkeerssituaties en wateroverlast. De waarschuwing geldt tot morgenochtend 4 uur. In Limburg blijft daarnaast ook code oranje van kracht vanwege de aanhoudende hitte. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 5,6 en vond plaats voor de noordkust in vrijwel hetzelfde gebied waar donderdag 2 verwoestende aardbevingen plaatsvonden. De reddingswerkzaamheden na de eerdere bevingen zijn nog altijd in volle gang. Het officiële dodental staat inmiddels op 1430, maar duizenden mensen worden nog vermist. Deskundigen vrezen dat het uiteindelijke aantal slachtoffers de komende dagen verder zal oplopen. Dan nog het weer. Er trekken stevige onweersbuien met zware windstoten, grote hagelstenen en plaatselijk wateroverlast over het land. Morgen af en toe zon, in het zuidoosten later weer kans op onweer. Het wordt dan 27 tot 32 graden.
1: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Pioland, regiobreek.
3: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De politie zoekt getuigen van een bedreiging in Gemert. Op donderdag 25 juni, omstreeks 11:15 ochtends, vond een incident plaats op het Ridderplein, ter hoogte van Gij en Ik. Omstanders waren daarbij aanwezig en zagen of hoorden de gebeurtenis. Heb jij iets gezien of gehoord? Neem dan contact op met de politie. Bel 0900 8844 of vul het contactformulier in op politie.nl. Alle informatie is van groot belang voor het onderzoek naar deze zaak.
4: Scouting Lieshout Maria Hout organiseert voor alle jonge avonturiers in de omgeving een open dag op zaterdag 4 juli. Speciaal voor kinderen die dol zijn op buitenspelen en ontdekken. Van 10:00 ochtends tot klokslag 12:00 middags kunnen ze naar hartelust de natuur verkennen, spannende spellen spelen en nieuwe vriendjes maken. Het is de perfecte gelegenheid om op een laagdrempelige manier kennis te maken met scouting. Aanmelden voor deze activiteit is helemaal niet nodig. Iedereen is van harte welkom om spontaan langs te komen bij de blokhut Het Luidshonk aan de Herendijk in Lieshout. Zaterdag 4 juli staat Modderdag weer op het programma, georganiseerd door de Laarbeekse boeren. Vanaf 1:00 middags tot aan 5:00 kunnen kinderen zich helemaal uitleven in de modder aan de Lieshoutseweg 74A in Aarle-Rikstol. De Laarbeekse boeren hebben alles klaargezet

girl.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Oostuinstra met het radionieuws op OSR 920.
2: Ruim 100 kinderen van 12 jaar en jonger zijn de afgelopen 5 jaar via Snapchat slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws op basis van rechtbankuitspraken. In 19 zaken kwam het tot fysiek seksueel contact, waaronder 6 verkrachtingen. Deskundigen waarschuwen dat jonge kinderen nog altijd eenvoudig een account kunnen aanmaken, ondanks de minimumleeftijd van 13 jaar. Een medewerker van het festival Concert at Sea blijft uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Volgens de organisatie maakt de medewerker het goed. In totaal kregen 10 medewerkers last van de gevolgen van de inslag. De blikseminslag veroorzaakte ook technische problemen op het festivalterrein. Daardoor begon het optreden van bankzitters later dan gepland. Na een korte onderbreking kon het programma worden hervat. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Er is kans op hagelstenen van 2 tot 5 centimeter, windstoten tot 100 km per uur en lokaal tot 40 mm regen in korte tijd. Het weer kan leiden tot schade, gevaarlijke verkeerssituaties en wateroverlast. De waarschuwing geldt tot morgenochtend 4 uur. In Limburg blijft daarnaast ook code oranje van kracht vanwege de aanhoudende hitte. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 5,6 en vond plaats voor de noordkust in vrijwel hetzelfde gebied waar donderdag 2 verwoestende aardbevingen plaatsvonden. De reddingswerkzaamheden na de eerdere bevingen zijn nog altijd in volle gang. Het officiële dodental staat inmiddels op 1430, maar duizenden mensen worden nog vermist. Deskundigen vrezen dat het uiteindelijke aantal slachtoffers de komende dagen verder zal oplopen. Dan nog het weer. Er trekken stevige onweersbuien met zware windstoten, grote hagelstenen en plaatselijk wateroverlast over het land. Morgen af en toe zon, in het zuidoosten later weer kans op onweer. Het wordt dan 27 tot 32 graden.
1: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Bent u mantelzorger en zorgt u intensief voor een naaste? Dan weet u hoe zwaar dat kan zijn. Even eruit of vakantie nemen is niet altijd eenvoudig. Logeerhuis Plezant in Lieshout biedt hiervoor een uitkomst. Hier kan degene voor wie u zorgt tijdelijk logeren. Zo krijgt u als mantelzorger de broodnodige rust. Een korte adempauze helpt om daarna weer met nieuwe energie verder te zorgen. Logeerhuis Plezant is een veilige en gastvrije plek. Er is geen indicatie nodig. Een team van betrokken vrijwilligers en professionele zorgmedewerkers staat de klok rond klaar om de zorg tijdelijk over te nemen. Scouting Lieshout Maria Hout organiseert voor alle jonge avonturiers in de omgeving een open dag op zaterdag 4 juli. Speciaal voor kinderen die dol zijn op buitenspelen en ontdekken. Van 10 uur 's ochtends tot klokslag 12 uur 's middags kunnen ze naar hartelust de natuur verkennen, spannende spellen spelen en nieuwe vriendjes maken. Het is de perfecte gelegenheid om op een laagdrempelige manier kennis te maken met scouting. Aanmelden voor deze activiteit is helemaal niet nodig. Iedereen is van harte welkom om spontaan langs te komen bij de blokhut Het Luidshonk aan de Herendijk in Lieshout. De politie zoekt getuigen van een bedreiging in Gemert. Op donderdag 25 juni, omstreeks 11:15 ochtends, vond een incident plaats op het Ridderplein, ter hoogte van Gij en Ik. Omstanders waren daarbij aanwezig en zagen of hoorden de gebeurtenis. Heb jij iets gezien of gehoord? Neem dan contact op met de politie. Bel 0900 8844 of vul het contactformulier in op politie.nl. Alle informatie is van groot belang voor het onderzoek naar deze zaak. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: OSR 920. Omdat het anders kan.
1: Kan je niet slapen of ben je aan het werk? Luister naar OSR Non-Stop Nacht.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Oostuinstra met het radionieuws op OSR 920.
2: Ruim 100 kinderen van 12 jaar en jonger zijn de afgelopen 5 jaar via Snapchat slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws op basis van rechtbankuitspraken. In 19 zaken kwam het tot fysiek seksueel contact, waaronder 6 verkrachtingen. Deskundigen waarschuwen dat jonge kinderen nog altijd eenvoudig een account kunnen aanmaken, ondanks de minimumleeftijd van 13 jaar. Een medewerker van het festival Concert at Sea blijft uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Volgens de organisatie maakt de medewerker het goed. In totaal kregen 10 medewerkers last van de gevolgen van de inslag. De blikseminslag veroorzaakte ook technische problemen op het festivalterrein. Daardoor begon het optreden van bankzitters later dan gepland. Na een korte onderbreking kon het programma worden hervat. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Er is kans op hagelstenen van 2 tot 5 centimeter, windstoten tot 100 km per uur en lokaal tot 40 mm regen in korte tijd. Het weer kan leiden tot schade, gevaarlijke verkeerssituaties en wateroverlast. De waarschuwing geldt tot morgenochtend 4 uur. In Limburg blijft daarnaast ook code oranje van kracht vanwege de aanhoudende hitte. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 5,6 en vond plaats voor de noordkust in vrijwel hetzelfde gebied waar donderdag 2 verwoestende aardbevingen plaatsvonden. De reddingswerkzaamheden na de eerdere bevingen zijn nog altijd in volle gang. Het officiële dodental staat inmiddels op 1430, maar duizenden mensen worden nog vermist. Deskundigen vrezen dat het uiteindelijke aantal slachtoffers de komende dagen verder zal oplopen. Dan nog het weer. Er trekken stevige onweersbuien met zware windstoten, grote hagelstenen en plaatselijk wateroverlast over het land. Morgen af en toe zon, in het zuidoosten later weer kans op onweer. Het wordt dan 27 tot 32 graden.
1: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Pioland, regiobreek.
3: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Zaterdag 4 juli staat Modderdag weer op het programma, georganiseerd door de Laarbeekse boeren. Vanaf 1 uur 's middags tot aan 5 uur kunnen kinderen zich helemaal uitleven in de modder aan de Lieshoutseweg 74A in Aarle-Rikstol. De Laarbeekse boeren hebben alles klaargezet. Een modderkeuken, diverse zwembadjes vol met modder en zelfs traptractoren voor de jonge avonturiers. Ouders worden opgeroepen hun kroost te stimuleren om lekker vies te worden. Dat hoort immers bij Modderdag. Voor de kinderen staan ranja en heerlijke spekjes klaar om op krachten te komen na al het modderspel. Bent u mantelzorger en zorgt u intensief voor een naaste? Dan weet u hoe zwaar dat kan zijn. Even eruit of vakantie nemen is niet altijd eenvoudig. Logeerhuis Plezant in Lieshout biedt hiervoor een uitkomst. Hier kan degene voor wie u zorgt tijdelijk logeren. Zo krijgt u als mantelzorger de broodnodige rust. Een korte adempauze helpt om daarna weer met nieuwe energie verder te zorgen. Logeerhuis Plezant is een veilige en gastvrije plek. Er is geen indicatie nodig. Een team van betrokken vrijwilligers en professionele zorgmedewerkers staat de klok rond klaar om de zorg tijdelijk over te nemen. Zondag organiseert de Vogelbuurt van Aarle-Rikstol een uitgebreide garageverkoop. Vanaf 9 uur 's ochtends tot 2 uur 's middags openen 26 adressen hun deuren en garages voor belangstellenden. U vindt er een divers aanbod, van gebruikte schatten tot items die zo goed als nieuw zijn. Kom langs om de beste deals te scoren en te genieten van het plezier van het snuffelen tussen al die openstaande garages. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Oostuinstra met het radionieuws op OSR 920.
2: Ruim 100 kinderen van 12 jaar en jonger zijn de afgelopen 5 jaar via Snapchat slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws op basis van rechtbankuitspraken. In 19 zaken kwam het tot fysiek seksueel contact, waaronder 6 verkrachtingen. Deskundigen waarschuwen dat jonge kinderen nog altijd eenvoudig een account kunnen aanmaken, ondanks de minimumleeftijd van 13 jaar. Een medewerker van het festival Concert at Sea blijft uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Volgens de organisatie maakt de medewerker het goed. In totaal kregen 10 medewerkers last van de gevolgen van de inslag. De blikseminslag veroorzaakte ook technische problemen op het festivalterrein. Daardoor begon het optreden van bankzitters later dan gepland. Na een korte onderbreking kon het programma worden hervat. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Er is kans op hagelstenen van 2 tot 5 centimeter, windstoten tot 100 km per uur en lokaal tot 40 mm regen in korte tijd. Het weer kan leiden tot schade, gevaarlijke verkeerssituaties en wateroverlast. De waarschuwing geldt tot morgenochtend 4 uur. In Limburg blijft daarnaast ook code oranje van kracht vanwege de aanhoudende hitte. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 5,6 en vond plaats voor de noordkust in vrijwel hetzelfde gebied waar donderdag 2 verwoestende aardbevingen plaatsvonden. De reddingswerkzaamheden na de eerdere bevingen zijn nog altijd in volle gang. Het officiële dodental staat inmiddels op 1430, maar duizenden mensen worden nog vermist. Deskundigen vrezen dat het uiteindelijke aantal slachtoffers de komende dagen verder zal oplopen. Dan nog het weer. Er trekken stevige onweersbuien met zware windstoten, grote hagelstenen en plaatselijk wateroverlast over het land. Morgen af en toe zon, in het zuidoosten later weer kans op onweer. Het wordt dan 27 tot 32 graden.
1: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Pielrond, regiobreek.
3: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Scouting Lieshout Maria Hout organiseert voor alle jonge avonturiers in de omgeving een open dag op zaterdag 4 juli. Speciaal voor kinderen die dol zijn op buitenspelen en ontdekken. Van 10 uur 's ochtends tot klokslag 12 uur 's middags kunnen ze naar hartelust de natuur verkennen, spannende spellen spelen en nieuwe vriendjes maken. Het is de perfecte gelegenheid om op een laagdrempelige manier kennis te maken met scouting. Aanmelden voor deze activiteit is helemaal niet nodig. Iedereen is van harte welkom om spontaan langs te komen bij de blokhut Het Luidshonk aan de Herendijk in Lieshout. Bent u mantelzorger en zorgt u intensief voor een naaste? Dan weet u hoe zwaar dat kan zijn. Even eruit of vakantie nemen is niet altijd eenvoudig. Logeerhuis Plezant in Lieshout biedt hiervoor een uitkomst. Hier kan degene voor wie u zorgt tijdelijk logeren. Zo krijgt u als mantelzorger de broodnodige rust. Een korte adempauze helpt om daarna weer met nieuwe energie verder te zorgen. Logeerhuis Plezant is een veilige en gastvrije plek. Er is geen indicatie nodig. Een team van betrokken vrijwilligers en professionele zorgmedewerkers staat de klok rond klaar om de zorg tijdelijk over te nemen. De politie zoekt getuigen van een bedreiging in Gemert. Op donderdag 25 juni, omstreeks 11:15 ochtends, vond een incident plaats op het Ridderplein, ter hoogte van Gij en Ik. Omstanders waren daarbij aanwezig en zagen of hoorden de gebeurtenis. Heb jij iets gezien of gehoord? Neem dan contact op met de politie. Bel 0900 8844 of vul het contactformulier in op politie.nl. Alle informatie is van groot belang voor het onderzoek naar deze zaak. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand. Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. In het hele land geldt code oranje vanwege zware onweersbuien met op veel plaatsen kans op bliksem. Blikseminslagen hebben vannacht hier en daar voor branden gezorgd. In Toornwerd kwamen twee kalveren om bij een brand op een boerderij, terwijl 150 koeien konden worden gered. In Snelrewaard ging een woning met een rieten dak in vlammen op. Ook in Boskoop en Amsterdam ontstonden er branden na blikseminslag. In Amsterdam kwamen ook veel meldingen over wateroverlast binnen. De Verenigde Staten hebben voor de tweede dag op rij luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger zijn deze aanvallen een vergelding voor een Iraanse droneaanval op een olietanker in de straat van Hormuz. Iran meldt explosies op meerdere plekken. En de Amerikaanse president Trump waarschuwt voor verdere militaire actie. Door de nieuwe aanvallen staat het recente staakt het vuren van 60 dagen tussen de Verenigde Staten en Iran opnieuw onder zware druk. Nederland en het Verenigd Koninkrijk willen samen een nieuwe vloot amfibische transportschepen bouwen. Het Britse kabinet trekt daar ruim 580 miljoen euro voor uit. Met de schepen kunnen militairen en materieel aan land worden gebracht op plaatsen waar geen haven is. De samenwerking past in de versterking van de NAVO en de focus op het hoge noorden. En de Italiaanse hoofdstad Rome onderzoekt of ondergrondse tunnels en grotten kunnen dienen als schuilplek tegen extreme hitte. Die ruimtes blijven met 14 tot 17 graden veel koeler dan de temperatuur boven de grond. Vooral bewoners van arme wijken zonder airco moeten er straks terecht kunnen. De gemeente bekijkt nu hoe de vele tunnels geschikt en veilig gemaakt kunnen worden. Met onder andere zitplaatsen, toiletten en water. Het weer. Er trekken nog altijd onweersbuien over het land. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Morgen een overgang naar koeler weer.
2: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
3: Pielrond, Regio Break.
4: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Pielrond. Zaterdag 4 juli staat Modderdag weer op het programma, georganiseerd door de Laarbeekse boeren. Vanaf 1 uur 's middags tot aan 5 uur kunnen kinderen zich helemaal uitleven in de modder aan de Lieshoutseweg 74A in Aarle-Rikstol. De Laarbeekse boeren hebben alles klaargezet. Een modderkeuken, diverse zwembadjes vol met modder en zelfs traptractoren voor de jonge avonturiers. Ouders worden opgeroepen hun kroost te stimuleren om lekker vies te worden. Dat hoort immers bij Modderdag. Voor de kinderen staan ranja en heerlijke spekjes klaar om op krachten te komen na al het modderspel. Zondag organiseert de Vogelbuurt van Aarle-Rikstol een uitgebreide garageverkoop. Vanaf 9 uur 's ochtends tot 2 uur 's middags openen 26 adressen hun deuren en garages voor belangstellenden. U vindt er een divers aanbod, van gebruikte schatten tot items die zo goed als nieuw zijn. Kom langs om de beste deals te scoren en te genieten van het plezier van het snuffelen tussen al die openstaande garages. Bijzonder ongeval zaterdagochtend in Gemert. Rond 10:30 rukte hulpdiensten uit naar de Komweg. Een auto reed rechtdoor in een bocht, door een muur en landde op een kerkhof. Meerdere graven zijn hierdoor vernield. De mannelijke bestuurder is behandeld en naar het ziekenhuis gebracht. Omstanders spraken van hoge snelheid, waardoor auto's moesten uitwijken. De politie maakte een rapport op en is met de ziekenwagen meegereden. Een berger sleepte de zwaar beschadigde auto af. Het onderzoek naar dit incident loopt nog. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
3: Omroep Peelrand, Regio Break.
5: OSR.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920.
2: De laatste onweersbuien trekken in het noordoosten het land uit. Het KNMI heeft code oranje opgeheven. De bliksem heeft in het hele land voor schade gezorgd. Bij een brand in het Noord-Hollandse Landsmeer is één persoon gewond geraakt. En in Veldhoven is een monumentale molen omgewaaid, waarbij ook woningen en auto's zijn beschadigd. Bij een brand in het Groningse Toornwerd kwamen twee koeien om. In Snelrewaard in Utrecht ging een woning met een rieten dak in vlammen op. Iran heeft vannacht Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein aangevallen. Het reageerde daarmee op de luchtaanvallen van de Verenigde Staten van de afgelopen dagen. Die waren volgens het Amerikaanse leger een vergelding voor een droneaanval op een olietanker. De Iraanse revolutionaire garde waarschuwt dat elke agressie van de VS een vernietigende reactie zal uitlokken. Het aantal slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen naar 1430. Meer dan 3200 mensen raakten gewond en er zijn 3100 mensen dakloos geworden. Gisteravond werd het land getroffen door een nieuwe beving, terwijl de reddingswerkzaamheden van de vorige twee nog in volle gang zijn. Er zijn al meer dan 1600 reddingswerkers uit het buitenland aan het werk, waaronder 64 uit Nederland. En de Italiaanse hoofdstad Rome onderzoekt of ondergrondse tunnels en grotten kunnen dienen als schuilplek tegen extreme hitte. Die ruimtes blijven met 14 tot 17 graden veel koeler dan de temperatuur boven de grond. Vooral bewoners van arme wijken zonder airco moeten er straks terecht kunnen. De gemeente bekijkt nu hoe de vele tunnels geschikt en veilig gemaakt kunnen worden. Met onder andere zitplaatsen, toiletten en water. Het weer. De laatste onweersbuien trekken in het noordoosten ons land uit en code oranje is ingetrokken. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Morgen een overgang naar koeler weer.
1: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. De brandweer van Lieshout is zondagochtend gealarmeerd voor een omgewaaide boom aan de Heren-Eindsestraat. Ter plaatse bleek dat een grote boom door de wind geheel was afgebroken en op de weg terechtgekomen. Deze blokkeerde de rijbaan volledig, waardoor verkeer onmogelijk was geworden. De brandweerlieden hebben direct na aankomst de boom met hun kettingzagen in stukken gezaagd. Korte tijd later was de weg weer vrij. Niemand raakte bij dit incident gewond. De weg is inmiddels weer veilig en volledig toegankelijk voor iedereen. De brandweer van Lieshout is zondagochtend gealarmeerd voor een gevaarlijke situatie in Beek en Donk. Aan de Donkervoortse straat had de wind een grote boom volledig uit de grond gerukt. Daarbij dreigde een tweede, eveneens forse boom, ook om te vallen. De brandweer heeft snel gehandeld om de situatie veilig te stellen. Ter plaatse hebben de brandweerlieden het openliggende gat langs de weg afgezet. Ze zorgden ervoor dat er geen verder gevaar meer was. Gelukkig raakte bij dit incident niemand gewond. De brandweer heeft de locatie daarna veilig achtergelaten voor verdere afhandeling. In Beek en Donk zijn vannacht 3 bewoners geëvacueerd door een woningbrand aan de Biezenweg. De brand ontstond in de nacht van zondag 28 juni, rond de klok van 3. Het vuur greep snel om zich heen in een grote woonboerderij met een rieten kap. 11 minuten na de eerste melding werd de brand opgeschaald naar een middelbrand, omdat de vlammen zich in het riet van het dak bevonden. Een specialistisch team van de brandweer uit Elst kwam om de brand professioneel te bestrijden en de situatie te beoordelen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
0: OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920.

0: vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: OSR 920.
2: Precies wat je nodig hebt.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920.
3: Bij een Oekraïense droneaanval is een grote olieraffinaderij in het zuiden van Rusland geraakt. Eén persoon kwam om het leven en het complex in Krasnodar staat in brand. In Kiev vielen er vannacht 2 gewonden door een Russische aanval met raketten. Ook zaterdag vielen er over en weer in het conflict meerdere doden en gewonden door luchtaanvallen. Er werden ook 21 drones neergehaald die op weg waren naar Moskou, zo meldt het Russische leger. Dit weekend zijn er op verschillende plaatsen in Duitsland meerdere mensen verdronken. In een meer bij Hannover werd een 8-jarige jongen dood uit het water gehaald. Een 27-jarige man verdronk in een zijrivier van de Rijn in het zuidwesten van het land. En een 30-jarige zwemmer overleed in een meer bij Mannheim. In de buurt van Frankfurt verdronk een man van 40 jaar oud. Door de hittegolf zoeken veel mensen verkoeling in de Duitse rivieren en meren. De laatste onweersbuien trekken in het noordoosten het land uit. Het KNMI heeft code oranje opgeheven. De bliksem heeft in het hele land voor schade gezorgd. Bij een brand in het Noord-Hollandse Landsmeer is 1 persoon gewond geraakt. En in Veldhoven is een monumentale molen omgewaaid, waarbij ook woningen en auto's zijn beschadigd. Bij een brand in het Groningse Toornwerd kwamen 2 koeien om. In Snelrewaard in Utrecht ging een woning met een rieten dak in vlammen op. Iran heeft vannacht Amerikaanse doelen in Koeweit en Bahrein aangevallen. Het reageerde daarmee op de luchtaanvallen van de Verenigde Staten van de afgelopen dagen. Die waren volgens het Amerikaanse leger een vergelding voor een droneaanval op een olietanker. De Iraanse revolutionaire garde waarschuwt dat elke agressie van de VS een vernietigende reactie zal uitlokken. Het weer. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Morgen een overgang naar koeler weer.
2: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, Regio Break.
4: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Zondagochtend rond 6 uur is de brandweer uitgerukt naar het Binderseind in Gemert. Daar bleek een grote boom tegen de gevel van café De Engelenburgt te zijn gevallen. De boom rustte deels op de uitbouw, waar normaal gesproken het terras is gevestigd. De brandweer van Gemert heeft de omgeving onmiddellijk afgezet met lint om de veiligheid te garanderen. Een specialist is ingeschakeld om de boom veilig te verwijderen. Niemand raakte gewond bij dit incident. Het bekende café zal de deuren de komende dagen gesloten houden. De brandweer van Erp is zondagochtend rond 5:30 ochtends gealarmeerd voor een melding in de Kruisstraat in Boerdonk. Daar lag een grote tak, door de wind van een boom gewaaid, die de volledige rijbaan blokkeerde. Dit veroorzaakte aanzienlijke hinder voor het verkeer en mogelijk gevaarlijke situaties. Ter plaatse hebben de brandweerlieden snel en doeltreffend gehandeld. Zij hebben de omvangrijke tak met een kettingzaag in handzame stukken gezaagd. Na deze werkzaamheden kon de weg direct weer volledig worden vrijgegeven. De brandweer van Boekel is afgelopen zondagochtend vroeg, rond 3:30, opgeroepen voor een melding van stormschade aan de Bosberg in Boekel. Ter plaatse constateerden de brandweerlieden dat een zeer grote boom door de harde wind volledig was omgewaaid. De boom bleek met wortel en al uit de grond te zijn getrokken en hing gevaarlijk schuin tegen een schutting. Na een grondige beoordeling van de situatie hebben de brandweerlieden de afhandeling overgedragen aan de gemeente. De gemeente Boekel zal de komende tijd de omgewaaide boom in stukken zagen en volledig afvoeren. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break. OSR 920.
5: Van liefhebbers voor liefhebbers.
6: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
7: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Goedemorgen zondag.
1: Mark

kennen allemaal de Lambada van de Kaoma, maar deze uit 1981 is ook wel lekker. En die kennen we ook vast wel, de Dansando Lambada van de Kaoma. Muziek van Gloria Estefan komt eraan, 1, 2, 3 en ook Zoe Tauran met Therapie. Maar eerst, ja, hier heb je geen therapie voor nodig, maar wel denkvermogen. Oftewel is eigenlijk de titel, Think, dat is Aretha Franklin. You

Een van de beste Nederlandse zangeressen van dit moment. Dit was Zoë Tauran en Therapie hier bij OZR. Ja, zoals gezegd, geen therapie nodig om hier te luisteren. Gewoon lekker meedoen, want ik heb zo meteen de Van Dikhout en Alles of Niets. En Alex Warren komt er aan, Passenger, maar eerst Colin Blundstone en I Want

Alex Rowan en Passenger hier bij Goedemorgen Zondag. En muziek van Bertolf en Another Day komt eraan. Maar eerst gaan we terug naar 1986. Naar de Amerikaanse zangeres Carly Simon. En deze titel It's Hard to Be Tender. Dat nummer werd opgenomen als titelmuziek voor de Amerikaanse miniserie Sins met Joan Collins. En werd in 1986 op CBS uitgezonden. En in Nederland was dat bij Veronica.

Klassiekertje van de OJ's en Love Train hier bij Ouwe Zeg. Ja, en zometeen na 9 uur gaan we natuurlijk verder met Goedemorgen Zondag. En dan hebben we onder andere de top 40 van 1979. En nog veel muziek voor je klaarstaan. Nu nog voor je Alabama Shakes en Hold On. En ook Percy Sledge met My Special Prayer. Tot zo!

0: deze week op Omroep Peelrand TV.
1: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
0: Bekijk het op tv, online en alle social media. Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. In alle provincies geldt vandaag code geel voor de aanhoudende warmte. En het Nationaal Hitteplan blijft van kracht. Maandag is dat naar verwachting alleen nog in het zuidoosten. Code oranje werd door het KNMI vanochtend beëindigd. Verspreid over het hele land is er schade gemeld vanwege het noodweer, vooral woningbranden en wateroverlast. Er raakte één persoon gewond, dat was in het Noord-Hollandse Landsmeer. Bij het WK voetbal is Iran er niet in geslaagd om door te gaan naar de volgende ronde. Algerije voegde zich als laatste land vannacht wel bij de laatste 32 landen. En Lionel Messi van Argentinië, dat zich eveneens heeft geplaatst, verbeterde vannacht zijn eigen record als topscorer alle tijden met zijn 19e doelpunt. De 16e finales worden deze week gespeeld. Dinsdagochtend speelt Nederland tegen Marokko. De winnaar van die wedstrijd speelt later tegen Zuid-Afrika of Canada. Bij een Oekraïense droneaanval is een grote olieraffinaderij in het zuiden van Rusland geraakt. Eén persoon kwam om het leven en het complex in Krasnodar staat in brand. In Kiev vielen er vannacht twee gewonden door een Russische aanval met raketten. Ook zaterdag vielen er over en weer in het conflict meerdere doden en gewonden door luchtaanvallen. Er werden ook 21 drones neergehaald die op weg waren naar Moskou, zo meldt het Russische leger. Dit weekend zijn er op verschillende plaatsen in Duitsland meerdere mensen verdronken. In een meer bij Hannover werd een 8-jarige jongen dood uit het water gehaald. Een 27-jarige man verdronk in een zijrivier van de Rijn in het zuidwesten van het land. En een 30-jarige zwemmer overleed in een meer bij Mannheim. In de buurt van Frankfurt verdronk een man van 40 jaar oud. Door de hittegolf zoeken veel mensen verkoeling in de Duitse rivieren en meren. Het weer. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Morgen een overgang naar koeler weer. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrand, Regio Break.
3: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De brandweer van Erp is zondagochtend rond 6 uur uitgerukt voor een gevaarlijke situatie aan de Peel-Eindseweg in Bekendonk. Daar zijn enkele bomen omgevallen. Deze hingen tegen een andere boom aan, wat zorgt voor een potentieel zeer gevaarlijke situatie. Als directe voorzorgsmaatregel had de brandweer het fietspad afgesloten. Ze wachten op de komst van een gespecialiseerde kraan die nodig is om de omgevallen bomen veilig te verwijderen. De brandweer had de gemeente ook verzocht de weg af te sluiten met duidelijke waarschuwingsborden voor het aanwezige gevaar. Scouting Lieshout Maria Hout organiseert voor alle jonge avonturiers in de omgeving een open dag op zaterdag 4 juli. Speciaal voor kinderen die dol zijn op buitenspelen en ontdekken. Van 10 uur 's ochtends tot klokslag 12 uur 's middags kunnen ze naar hartelust de natuur verkennen, spannende spellen spelen en nieuwe vriendjes maken. Het is de perfecte gelegenheid om op een laagdrempelige manier kennis te maken met scouting. Aanmelden voor deze activiteit is helemaal niet nodig. Iedereen is van harte welkom om spontaan langs te komen bij de blokhut Het Luidshonk aan de Herendijk in Lieshout. De brandweer van Erp is zondagochtend rond 5:30 's ochtends gealarmeerd voor een melding in de Kruisstraat in Boerdonk. Daar lag een grote tak, door de wind van een boom gewaaid, die de volledige rijbaan blokkeerde. Dit veroorzaakte aanzienlijke hinder voor het verkeer en mogelijk gevaarlijke situaties. Ter plaatse hebben de brandweerlieden snel en doeltreffend gehandeld. Zij hebben de omvangrijke tak met een kettingzaag in handzame stukken gezaagd. Na deze werkzaamheden kon de weg direct weer volledig worden vrijgegeven. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Goedemorgen zondag.
0: Mark Peters.

jongens en heren, doen met Goedemorgen Zondag. Daar luister je steeds naar. En dit was ook zo'n lekkere zomerse knaller van Justin Wellington en Small Jam en Aiko Aiko. Nou, voor de top 40 van deze week gaan we terug naar 30 juni 1979.

Ook nummer 3 is van de toen The Shadows and Theme from the Deer Hunter. Ook nummer 2, Peaches and Herb and Reunited. In die felbegeerde nummer 1 plaats op 30 juni 1979 was voor Art Garfunkel en Bright Eyes. En ze zijn alle drie lekker rustig deze keer, dus blijf er lekker bij en luister er maar.

duo met Paul Simon was Art Garfunkel natuurlijk heel goed. Maar solo ook met Bright Eyes. En dat was op 30 juni 1971 de nummer 1 van de Nederlandse top 40. Muziek van wel een goede samenwerking van Phil Collins en Philip Bailey. En Easy Lover komt eraan. Roy Orbison met In Dreams. Maar eerst Davina Michel, ook ons Nederlands trots. Met Would I Be Friends With Me. Oh.

1988 overleed Roy Kelton Orbison op 52-jarige leeftijd. En ja, hij was in de jaren 60 al bezig met muziek maken. En dit was een van zijn grote hits. In Dreams hoorde je hier bij OZR. Yeah. Muziek van Elbow, die komt eraan. Magnificent, maar eerst Raccoon. Hier is Feel Like Flying. Dat is het.

0: Angel.
1: Onze eigen Nederlandse Danny Vera heeft inmiddels al wat hits achter zijn naam. Zijn natuurlijk Rollercoaster, die kennen we allemaal. Maar dit was er ook eentje, Pressure Makes Diamonds. Bij Goedemorgen Zondag. Muziek van David Bowie komt eraan. This is not America. Nee, zeker niet. Dit is Nederland. Laten we eerst Pearl Jam horen met Alive.

nog eens een lekkere swingende klassieker van de Cliff Richard en Move It. Ja, zo meteen na 10 uur het Goedemorgen Zondag verder met Hans van Erp. Veel plezier nog daarmee. Ik ga nog voor je draaien Lewis Capaldi en Someone You Love. En ook Tears for Fears komt nog met Advice for the Young at Heart. Fijne zondag nog en hoi.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920.
3: Het treinverkeer is in het hele land verstoord op gang gekomen omdat er veel bomen en takken op het spoor liggen. Door een inslag van de bliksem bij Gouda kunnen daar seinen en wissels niet worden bediend. Hierdoor rijden er nog geen treinen tussen Gouda en Rotterdam en op de lijn Gouda-Den Haag. De monteurs konden vannacht pas laat aan de slag vanwege het slechte weer, meldt spoorbeheerder ProRail. In Venezuela is opnieuw een kind levend teruggevonden onder de puinhopen van de aardbevingen. Het is een 11-jarige jongen in de stad Carabaleda. Eerder werd ook al een baby gered. Er worden nog 50.000 mensen vermist. Het aantal slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela is inmiddels opgelopen naar 1430. Meer dan 3200 mensen raakten gewond en er zijn 3100 mensen dakloos geworden. Meer dan 1600 reddingswerkers uit het buitenland zijn aan het werk, waaronder een team uit Nederland. In alle provincies geldt vandaag code geel voor de aanhoudende warmte. En het Nationaal Hitteplan blijft van kracht. Maandag is dat naar verwachting alleen nog in het zuidoosten. Code oranje werd door het KNMI vanochtend beëindigd. Verspreid over het hele land is er schade gemeld vanwege het noodweer, vooral woningbranden en wateroverlast. Er raakte 1 persoon gewond, dat was in het Noord-Hollandse Landsmeer. En de 25-jarige Melissa Bottema uit Groningen is uitgeroepen tot Miss Nederland 2026. De jury was onder de indruk van haar uitstraling en maatschappelijke betrokkenheid. Melissa wil zich inzetten voor de mentale weerbaarheid van jongeren en gaat in november naar de Miss Universe-verkiezing in Puerto Rico. Het weer. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Morgen een overgang naar koeler weer.
2: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
4: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. IVN Laarbeek is op zoek naar jeugdleden. Voor de jeugd die graag meer wil weten over alles wat leeft en groeit en bloeit. IVN Laarbeek heeft nog enkele plaatsen beschikbaar. Je kunt je aanmelden voor de woensdagmiddaggroep die speciaal is voor kinderen uit groep 4 en 5 van de basisschool. Daarnaast is er een donderdagavondgroep voor leerlingen uit groep 6, 7 of 8. Beide groepen komen 1 keer per maand samen om de natuur te ontdekken. Het is een fantastische manier om buiten te zijn en nieuwe dingen te leren. Aanmelden kan bij de website ivnlaarbeek.nl. De brandweer van Erp is zondagochtend rond 5:30 gealarmeerd voor een melding in de Kruisstraat in Boerdonk. Daar lag een grote tak, door de wind van een boom gewaaid, die de volledige rijbaan blokkeerde. Dit veroorzaakte aanzienlijke hinder voor het verkeer en mogelijk gevaarlijke situaties. Ter plaatse hebben de brandweerlieden snel en doeltreffend gehandeld. Zij hebben de omvangrijke tak met een kettingzaag in handzame stukken gezaagd. Na deze werkzaamheden kon de weg direct weer volledig worden vrijgegeven. In Beekendonk zijn vannacht 3 bewoners geëvacueerd door een woningbrand aan de Biezenweg. De brand ontstond in de nacht van zondag 28 juni, rond de klok van 3. Het vuur greep snel om zich heen in een grote woonboerderij met een rieten kap. 11 minuten na de eerste melding werd de brand opgeschaald naar een middelbrand, omdat de vlammen zich in het riet van het dak bevonden. Een specialistisch team van de brandweer uit Elst kwam om de brand professioneel te bestrijden en de situatie te beoordelen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
5: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
6: OSR.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. Goedemorgen zondag.
5: Peter Boer.

Zo, even lekker binnenkomen. CW McCall, CW McCall, zo moet je eigenlijk zeggen. En, gisteren nog even een filmpje gekeken. Nou, drie keer rijden welke. Ja, dat was inderdaad Convoy. Ik had hem al zoveel jaar niet gezien. En ik denk, nou weet je wat, zaterdagavond was wat mij betreft niet veel op tv. Dus even weer terug naar de jaren 80 met die hele lange rij vrachtauto's. Ik zeg goedemorgen, zondag. Hans van Herpen is nog steeds op vakantie, dus ik mag nog een invalbeurt doen. En dat betekent dat ik al mijn vinylsingeltjes weer uit de kast heb gehaald. En ik ga ze weer draaien voor je. Tot 12 uur zit ik hier. Als het allemaal technisch in ieder geval in orde blijft. Ik zag net even twee onderbrekingen gebeuren. We houden het gewoon vol en dat doen we met Denise LaSalle. No,

Orchestral Maneuvers in the Dark, ze bestaan nog steeds. En de grote man die altijd bij is, Andy McCluskey. En bij deze deed Paul Humphries nog mee, hè? Ja, Andy McCluskey doet nog steeds OMD trouwens. Hij treedt nog steeds op met andere collega's ondertussen weer. En hij is ook de grote man achter Atomic Kitten bijvoorbeeld. Die je nog wel kent uit nummer 1 hit van 2001, Whole Again. Ja, dat was ook Andy McCluskey. De man achter Orchestral Maneuvers in the Dark zat ook achter een damesbandje. Nou,

collega's horen erbij hoor op de zondagmorgen. The Breakfast Club heeft het ontbijt met Ride on Track. En daarvoor die andere vrolijke deun voor de zondagmorgen. Billy Preston samen met Sarita en It Will Come in Time. Ze hadden later ook nog die hele mooie romantische With You I'm Born Again. Hè. Ja, het zijn zo de hits op de zondagmorgen. We draaien ze allemaal van vinyl. Af en toe kan er een kraakje in zitten en dat geeft helemaal niks. Over leuke geluiden gesproken. Ken je dat plaat met hetzelfde intro als die andere plaat? Nou, ik ga even een voorbeeld geven. We draaien even twee platen met hetzelfde intro. En dan beginnen we met deze.

Ah, ze hadden meer geleend dan alleen het intro van Mickey. Want de tekst was natuurlijk ook bekend. Twist and Shout, je hoorde Salt and Pepper. Het origineel, dat gaat ver terug naar even kijken. 1961, een originele opname van Phil Spector. 1962, de Isley Brothers en 1963, de Beatles. Dus er zijn heel veel uitvoeringen van Twist and Shout. Maar dit was de uitvoering van Salt and Pepper. En daarvoor hoorde je Mickey van Tony Basil. Ik denk, dat is ook wel eens een keer leuk. Twee platen met hetzelfde intro. Hè? Nou,

Ja, waarom zou je naar het buitenland gaan op vakantie? Want het kan hier in Nederland ook prima. Bijvoorbeeld aan het IJsselmeer. Nico Haak hoorden we hier bij OSR 920. Geef mij maar Holland aan het IJsselmeer. En daarvoor hoorden we ook muziek van eigen bodem. En dat was niemand minder dan Gerard Joling met zijn Ticket to the Tropics. En van Gerard en Nico gaan we zo in één keer toch die plas over. En dan gaan we naar Poison, Bret Michaels en zijn band. En dit was de grootste hit die ze ooit in Nederland hadden. Every Rose Has Its Thorn.

Ze kwamen uit Engeland, ze waren met z'n vijven. Dus ze dachten, weet je wat, we noemen de band gewoon Five. En in 1999 kwamen ze met de hit Keep On Moving. OSR 920, daarvoor nog Bret Michaels en zijn bandje Poison hoorde je. En Every Rose Has a Thorn. Even wat rock ballad hier bij OSR 920. En dit is lekker zomerse muziek

zaterdag is dat Leo, hè? Leo de Blanc, die valt op zaterdag in voor Hans en ik op zondag. Ja, zo doen we dat. Zometeen het nieuws. Tot die tijd, Lila Kay en Got to Get.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Kinderen jonger dan 2 jaar die naar schermen op tv, tablets of mobieltjes kijken, bouwen een minder goede band op met hun ouders, kunnen oogproblemen krijgen en achterstanden in hun taalontwikkeling. Verder kan schermtijd op jonge leeftijd leiden tot slaapproblemen en overprikkeling. Dat blijkt uit Engels onderzoek. De VN-gezondheidsorganisatie adviseert om kinderen jonger dan 2 jaar geen schermtijd te geven. Iets waar de meeste ouders zich niet aan houden. Zo bericht nieuwssite nu.nl. De nieuwe president van de Amerikaanse Centrale Bank, Kevin Warres, neemt deze week deel aan de jaarlijkse vergadering van de Europese Centrale Bank, ECB, in Sintra in Portugal. Hij gaat daar in discussie met ECB-president Lagarde over de stijgende inflatie ten gevolge van de spanningen in het Midden-Oosten. Het is de eerste keer dat Warres in het openbaar optreedt nadat hij in mei het voorzitterschap van de bank overnam van zijn voorganger Powell. Het treinverkeer is in het hele land verstoord op gang gekomen omdat er veel bomen en takken op het spoor liggen. Door een inslag van de bliksem bij Gouda kunnen daar seinen en wissels niet worden bediend. Hierdoor rijden er nog geen treinen tussen Gouda en Rotterdam en op de lijn Gouda-Den Haag. De monteurs konden vannacht pas laat aan de slag vanwege het slechte weer, meldt spoorbeheerder ProRail. En de 25-jarige Melissa Bottema uit Groningen is uitgeroepen tot Miss Nederland 2026. De jury was onder de indruk van haar uitstraling en maatschappelijke betrokkenheid. Melissa wil zich inzetten voor de mentale weerbaarheid van jongeren en gaat in november naar de Miss Universe-verkiezing in Puerto Rico. Het weer. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Morgen een overgang naar koeler weer. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Peelrand, Regio Break.
3: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De brandweer van Erp is zondagmorgen rond 9:30 gealarmeerd voor stormschade aan een boom op de Gemertse dijk in Erp. Bij aankomst bleek een forse tak dwars over het fietspad te liggen, waardoor dit onbegaanbaar was geworden. De brandweerlieden hebben direct actie ondernomen. Met een kettingzaag hebben zij de tak in meerdere stukken gezaagd. Deze stukken zijn vervolgens zorgvuldig in de naastgelegen berm gelegd. Dankzij hun snelle ingreep is het fietspad nu weer volledig begaanbaar en heeft het verkeer weer vrije doorgang. Fietsers kunnen de Gemertse dijk nu weer veilig passeren. Zondagochtend rond 6 uur is de brandweer uitgerukt naar het Binderseind in Gemert. Daar bleek een grote boom tegen de gevel van Café de Engelenburgt te zijn gevallen. De boom rustte deels op de uitbouw, waar normaal gesproken het terras is gevestigd. De brandweer van Gemert heeft de omgeving onmiddellijk afgezet met lint om de veiligheid te garanderen. Een specialist is ingeschakeld om de boom veilig te verwijderen. Niemand raakte gewond bij dit incident. Het bekende café zal de deuren de komende dagen gesloten houden. De brandweer van Boekel is afgelopen zondagochtend vroeg, rond 9:30, opgeroepen voor een melding van stormschade aan de Bosberg in Boekel. Ter plaatse constateerden de brandweerlieden dat een zeer grote boom door de harde wind volledig was omgewaaid. De boom bleek met wortel en al uit de grond te zijn getrokken en hing gevaarlijk schuin tegen een schutting. Na een grondige beoordeling van de situatie hebben de brandweerlieden de afhandeling overgedragen aan de gemeente. De gemeente Boekel zal de komende tijd de omgewaaide boom in stukken zagen en volledig afvoeren. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break.
4: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Goedemorgen zondag.
1: Peter Boer.

het stemgeluid is van Martha Davis. En als je verder kijkt naar wie er allemaal lid is geweest van de Motels. Nou, dan zou ik zeggen, heb je even een uurtje. Want er staat een lijst onder van medewerkers van dit clubje. Maar ze treden in ieder geval nog steeds op onder de naam de Motels. En nog steeds onder de bezielende leiding van deze dame Martha Davis. Dus daarmee begonnen we een nieuw uur hier op OSR 920. 11 uur geweest. Ik zeg leuk dat jullie er nog steeds bij zijn. En ik zou zeggen, hou het vol. Ook dankzij de hitte. Wij gaan door.

0: de originele versie, dit keer even van Bill Withers en A Lovely Day. Hij werd, even kijken, een jaartje of wat geleden nog geremixed in 1988 door Ben Liebrand. En dan had je de Sunshine Mix, maar op de achterkant hadden ze gewoon de normale versie gezet. Ik denk, nou, dat is wel even lekker hier bij OSR 920. Je hoort ook nog David Ozimik en Titch en The Legend of Xanadu. Hier hebben we al die leuke platen op vinyl voor je achter elkaar gezet. En ik heb nu een leuke samenwerking tussen Hank Williams Jr. en Waylon Jennings. Die hadden samen een gesprek over die oude Hank Williams. En die hadden zoiets van, nou, als we het er toch over hebben, kunnen we het ook goed op muziek zetten. The Conversation.
1: Hank

0: 45.
1: This generation rules the nation with Russian.

0: deed jij dat vroeger ook altijd. Als je dan op vakantie ging, dat je dan een bandje maakte voor onderweg. Of meerdere bandjes. En dan stond deze er ook altijd op. Hè? Muziek van de musical Youth en Pasty Dutchie. En daarmee kon je dan de hele vakantie doen. En ook een keer als dat liedje voorbij kwam, iedereen lekker meezingen op de achterbank. Hè? En als je dan toch op vakantie ging, misschien ging je wel naar Frankrijk. Dan kon je deze ook meezingen.
1: Je weet

origineeltje, Ricky Nelson en Hello Mary Lou. Later nog eens een keer op de plaat gezet, ook door Creedence Clearwater Revival. Maar dit keer draaiden wij de jukebox kraken van Ricky, inderdaad, ja. En zometeen heb ik nog een hit, een hele grote hit uit de jaren 80 van de man die momenteel een restaurant runt ergens in het noorden van het land. Niet meer op het podium staat, een beetje een podiumvrees heeft. Maar waar we het over hebben, dat hoor je pas na deze klanken van Tom Brown. En ook een heerlijke zomerzit natuurlijk, hè. Iedereen kent hem. En dat heet Funking for Jamaica.

Bear. De Big Bear was trouwens Willem Duin, hè? Ja, Big Mouth, inderdaad. En het waren Ronnie en de Big Bear. Hier schreven we nog Ronnie met IE. Tegenwoordig schrijven we Ronnie met Y. Of gewoon Ron, want Ron Lutam die runt momenteel met zijn partner in Houlerwijk in Groningen. Een restaurant, café, de Koperen Pomp in Houlerwijk. Hij is ondertussen 62 en nog steeds onder ons, zeg maar. Hij zingt niet meer, heeft een beetje podiumvrees gekregen, maar toen hij zo klein

Hold the Line. Lekker even wat gitaarmuziek met daarvoor reggae van Rita Marley. En A Little More Love komt nu. Nee, Olivia gaan we nu draaien. Nee, Rita Marley had het over One Draw. Niet alles door elkaar halen, Pete.

Even, dat zou hij willen, deze Joost Timp van Bloem. Hij wordt, in december wordt hij wel 70 hoor, dus ouder worden gaat gewoon door. Lekker, muziek van Bloem op OZ 920.

Ja, het is live op de zondagmorgen en het is allemaal van vinyl. Het is allemaal voor het echi, zou ik bijna zeggen. Want ja, hij sloeg even over, hè. Even een klein hikje in deze Dire Straits. En Twisting by the Pool. En daarmee gaan we langzaam weer op richting, even kijken, 12 uur. Dan zit zometeen na het nieuws voor je klaar Berend Koenders met het begin van het zondagmiddagcafé. En dat wordt vanmiddag verder voortgezet door onder andere in ieder geval Sander. Sander Stekelenburg is er vanmiddag. Ik moet nog heel even kijken wie er nog meer bij zit, want dan ben ik even vergeten te zoeken. Even kijken of dat ik dat zo heel snel kan zien. Hoppakee. Introotje van Dolce Vita duurt niet zo heel lang. Maar ik kan je wel melden dat vanmiddag daar zitten Gert-Jan Waals en Sander Stekelenburg. Ja, dat wou ik even vermelden. Vanmiddag in het zondagmiddag.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphroditi proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphroditi, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Voor de derde dag op rij is in De Bilt een officiële tropennacht gemeten. Afgelopen nacht daalde de temperatuur niet onder de 20 graden en kwam uiteindelijk uit op een minimum van 20,3 graden. Weer Online laat weten dat niet eerder drie aaneengesloten tropennachten werden gemeten. Het record voor warmste nacht is nog niet gebroken en staat nog altijd op naam van 27 juli 2018. In het Gelderse Delen was het die nacht 24,4 graden. Bij Gouda kunnen geen wissels en seinen worden bediend. Dit heeft met een blikseminslag te maken. Er is daarom geen treinverkeer tussen Gouda en Rotterdam en tussen Gouda en Den Haag mogelijk. Naast deze storing waren er elders door het noodweer van gisteravond laat en vannacht ook kleinere en grotere storingen. De landelijke treindienst startte daarom verstoord op. Gevolg is dat op verschillende plekken in het land minder treinen rijden. Geadviseerd wordt om voor vertrek de reisplanner te checken. Een gigantisch containerschip van een Franse rederij is vanmorgen door de straat van Hormuz gevaren. De rederij CMA CGM noemt dat een belangrijke mijlpaal. Het onder de Franse vlag varende schip heeft een lengte van 366 meter en was afkomstig uit de Verenigde Arabische Emiraten. Het schip voer door de zeestraat op het moment dat het geweld in de regio weer is opgeleid. Iran viel eerder schepen in de straat van Hormuz aan, waarop de VS opnieuw Iran aanviel. Kinderen jonger dan 2 jaar die naar schermen op tv, tablets of mobieltjes kijken, bouwen een minder goede band met hun ouders op. Kunnen oogproblemen krijgen en achterstanden in hun taalontwikkeling. Verder kan schermtijd op jonge leeftijd leiden tot slaapproblemen en overprikkeling. Dat blijkt uit een Engels onderzoek. De VN-gezondheidsorganisatie adviseert om kinderen jonger dan 2 jaar geen schermtijd te geven. Iets waar de meeste ouders zich niet aan houden. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten kan nog een bui vallen met kans op onweer. Bij een matige westenwind wordt het 25 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
4: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Een waterleiding is vanochtend gesprongen aan Ter Boort in Beek en Donk. Om precies te zijn gebeurde dit incident rond 7:15 vanmorgen. Bewoners werden verrast door een onverwachte wateroverlast. Een medewerker van waterbedrijf Brabant Water is inmiddels ter plaatse. Hij is druk bezig met het repareren van het ontstane gat. De oorzaak van deze lekkage is nog onduidelijk. De technicus ter plekke kon zelf ook geen concrete reden geven voor het defect. Gelukkig bleef de schade als gevolg van de gesprongen leiding beperkt tot een klein gebied. Een opmerkelijk incident zondagochtend vroeg in Gemert. De brandweer werd gealarmeerd voor een flinke boom die op een auto was gevallen aan de Groene Steeg. Het voorval speelde zich af in de vroege uurtjes. Gelukkig raakte niemand gewond, ondanks de ernst van de situatie. Hulpdiensten waren snel ter plaatse. De brandweerlieden hebben de boom met grote precisie in meerdere stukken gezaagd om de auto te bevrijden. De getroffen auto heeft echter wel aanzienlijke schade opgelopen door de impact van de vallende boom. De brandweer van Boekel is afgelopen zondagochtend vroeg, rond 3:30, opgeroepen voor een melding van stormschade aan de Bosberg in Boekel. Ter plaatse constateerden de brandweerlieden dat een zeer grote boom door de harde wind volledig was omgewaaid. De boom bleek met wortel en al uit de grond te zijn getrokken en hing gevaarlijk schuin tegen een schutting. Na een grondige beoordeling van de situatie hebben de brandweerlieden de afhandeling overgedragen aan de gemeente. De gemeente Boekel zal de komende tijd de omgewaaide boom in stukken zagen en volledig afvoeren. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
5: Omroep Peelrond. Regio Break.
6: Reclame maken op de radio? Dat is veel goedkoper dan je denkt. Ga naar osr920.nl en vraag een informatiepakket aan.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. Zondagmiddagcafé. Berend Koenders.
6: Vinyl 45.

Zo gingen we van start in de middag in de zondagmiddagcafé van, van deze radioshow. Ja. Sylvie, you never can tell, Emmylou Harris. Hey, als je het even gaat bekijken in wat er in het nieuws zit, is er nog anders nieuws als de bomen die omgewaaid zijn en die waterleidingen die allemaal stuk zijn gegaan. Jongen, jongen, wat een toestand. De redactie is op diverse plekken druk bezig geweest in heel Nederland. Overal worden meldingen gemaakt. Dus ja, wat is nou erg? De warmte of dat het allemaal stuk is? Ik denk dat de warmte ook wel meeviel, maar alles stuk, dat is een beetje jammer. Goed, wij houden het hier bij de vinyl. En we hebben Bruce ook gevraagd, uitgenodigd om op vinyl ook even zijn ding te doen. Born in the USA.

Het zou naar de hand nog vaak in de war gebracht worden. Mensen dachten dat deze Eagles hetzelfde was als de Eagles. Maar er staat er echt een Q op het plaatje. OSR 920.

Bezoek het jaren 90 van Simple Red and Something Has Got Me Started. OSR 920 op een stralend zonnige dag. Oké, niet iedereen is er blij mee. Maar goed, als je zo in, laten we zeggen, frisse studio bent, is dat toch wel lekker om naar buiten te kijken. Hier is John Fred en his Playboy band, Judy in the Skies with Diamonds.

eigenlijk is het al een jaar uit de jaren 40 een verhaal. The War of the Worlds. Maar in de jaren 70, eind jaren 70, maakte Jeff Wayne deze hele mooie, wat we zeggen, album met het topstuk dat we zojuist van de single draaiden. The Eve of the War. Over 29.00 vinyl tot aan 6 uur. We hebben lekkere liedjes, bijvoorbeeld Bon Jovi.

je was hier toch wel een duchtige protestzanger, wat in de jaren 60 een beetje populair was. Je was ergens voor of tegen. En het gaat over president in dit geval. Ach ja, is het in 2026 anders? Ik weet het niet. Ik heb er geen mening over. Ik heb van dingen met plaatjes zoals deze van de Moody Blues. I'm just a singer in a rock'n'roll band.

Muziek van de tweede meneer Billy Idol en Sweet 16. Uit de zomer van 1987. Er ligt me ergens bij dat het eigenlijk een beetje een vreemde vogel is, maar dat dit wel een heel erg lief liedje was. Maar goed, dat is iets om een keer uit te zoeken. Maar het is eigenlijk veel te warm om dingen uit te zoeken. Heb jij dat al? Ja, ik in ieder geval wel. Ik ga nou uitzoeken wat we klaar hebben staan. Oh ja, in dit geval gaan wij eens even iets draaien van de 20's. En wat zou dat dan worden? Cresup en Danny Vera. Hier is Make It a Memory.

Op een dag, dan vliegt ze weg, deze Randy Crawford. Volgens mij hebben die onlangs ook al eens een keer gedraaid. Ja, iemand die vraagt die elke keer aan. En dan denk ik van, ja, tja, er zijn zoveel liedjes in 2 uur tijd. Maar dat valt best tegen, zeg. Want we wandelen al een beetje tegen het eind van het eerste uur. Snel door met Twinnie Lopez. Als hij nou toch een hamer had, wat zou hij dan gaan doen?

0: gaan eens even kijken hoe het zit met het nieuws. Ik zei het er straks al bij, de, bij mijn aantreden dat het regionaal nogal wat nieuws is met de dingen die omgewaaid zijn. En ja, waterlijnen die stuk zijn, maar hier en daar ook auto's die verkeerd geparkeerd zijn.
1: Every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never, ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish rough. The way we do Proud Mary.
2: And we rolling on the river.
1: Listen to the story now.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. De stikstofplannen die de regering afgelopen vrijdag presenteerde betekenen eindeoefening voor veel Nederlandse veeboeren. Dat zeggen verschillende Nederlandse boerenorganisaties, waaronder Farmers Defence Force en de Nederlandse Melkveehoudersvakbond. Zij noemen de plannen een frontale aanval op de agrarische sector. Er worden offers geëist die onmogelijk zijn en economische perspectieven ontbreken. De Tweede Kamer wordt door de organisaties opgeroepen de plannen naar de prullenbak te verwijzen. Verschillende sportcollega's van shorttrackers Sven Roes zeggen dat de 26-jarige sportman vermist is. Op sociale media wordt opgeroepen naar hem uit te kijken. Er is bij de politie melding van de vermissing gedaan en die wordt onderzocht. Sven Roes zou gistermiddag voor het laatst bij een Shell-station in Muiden gezien zijn. Hij was om 3:15 in een witte bestikkerde Team NL Mitsubishi ASX uit het Friese Oosterzee vertrokken. Gisteravond om 7:05 was er voor het laatst contact met Roes. Afgelopen nacht is in Middelburg een automobilist op meerdere mensen ingereden. Vlak daarvoor had er een steekpartij plaatsgevonden waarbij 2 gewonden vielen. Na het steekincident werd melding gedaan van een automobilist die op een gevel was gebotst. Het pand is daarbij behoorlijk beschadigd geraakt. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, bleek de automobilist daarvoor op een groep mensen te zijn ingereden. Blikseminslag bij Gouda en takken op het spoor in meerdere delen van het land veroorzaken problemen voor het treinverkeer. De NS laat weten nu nog niet te kunnen overzien wat de gevolgen voor de dienstregeling van morgen en dinsdag zijn. Afgelopen vrijdag werd al aangekondigd dat er vanwege de hitte niet alleen in het weekend, maar ook op maandag en dinsdag sprake zou zijn van een aangepaste dienstregeling, want bij warm weer kunnen treinonderdelen oververhit raken. Het noodweer van afgelopen nacht heeft tot extra problemen geleid. Geadviseerd wordt om voor vertrek de reisplanner te checken. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten kan nog een bui vallen met kans op onweer. Bij een matige westenwind wordt het 25 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, Regio Break.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. In Gemert, op de Hezelaar, is zondagochtend vroeg een forse boom op een personenauto gevallen. Het voertuig raakte hierdoor aanzienlijk beschadigd. Gelukkig zijn er geen meldingen van gewonden binnengekomen. De gemeente van Gemert is direct op de hoogte gebracht van dit voorval en zal zo snel mogelijk actie ondernemen om de omgevallen boom van de auto te verwijderen en de weg weer veilig te maken voor het verkeer. Zondagmiddag, rond het middaguur, heeft zich een ongeval voorgedaan op de Westom. Een automobilist, komende vanuit De Hoef, wilde de Westom oversteken en zag hierbij een andere auto over het hoofd. Een aanrijding was het directe gevolg. Gelukkig kwamen alle betrokkenen met de schrik vrij. Niemand raakte gewond. Een van de betrokken auto's zal worden afgesleept om de weg weer vrij te maken. De situatie ter plaatse is inmiddels weer veilig voor het verkeer. In Beek en Donk is de gemeente zondagochtend opgeroepen voor een dringende melding over dreigende bomen. Rond 11:30 ochtends ontvingen zij een oproep over een gevaarlijke situatie aan het Berkendijkje. Daar bleken 2 bomen aanzienlijk schuin te hangen. Een van deze bomen vormde een acuut gevaar, omdat deze dreigde om te vallen en mogelijk op een nabijgelegen woning terecht zou komen. Deze potentieel riskante situatie vereiste onmiddellijk ingrijpen van de autoriteiten. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, Regio Break.
3: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Zondagmiddagcafé. Berend Koenders.
0: Vinyl 25.

altijd een ultieme startplaat, deze Uptown Girl van Billy Joel. Maar waar start het dan mee? Ja, met wederom een uur vinyl op OSR 920 tot aan 6 uur de grammofoonplaten, zoals ze officieel heet. Ach ja, en al die lekkere stukken, bijvoorbeeld deze, Billy Ray Cyrus.

En zo weet de rock ballad van de hoogste klasse, Hard and Alone, zat te twijfelen tussen deze A-kant of de B-kant Barracuda. Maar ja, Barracuda heb ik onlangs ook alweer eens een keertje gedraaid. En dan denk ik van ja. De dames kunnen trouwens ook flink hard schreeuwen. Maar de volgende heren uit, eens even kijken, uit het midden van de jaren 60, die kunnen dat ook heel hard schreeuwen. Ik kondig ze niet aan, je hoort ze zelf.

Angers 920. Van liefhebbers voor liefhebbers.

0: Dat was hoogstwaarschijnlijk een heel moeilijke wasmachine, want ze staan er bij dat wasmachine met 6 man omheen. Maar ja, ze hadden kleine wasjes en grote wasjes. En dat moest allemaal in die wasmachine. En dan sommige wasjes die met dat andere spul weer. En sommige die mag niet hoge temperaturen. Toestanden allemaal. We gaan door met de muziek hier.
1: Wauw, heerlijk!

was al aan het twijfelen, want ik ken die ook andere werkjes van Lobo. Die een disco show bijvoorbeeld. Maar dat is de Nederlandse Lobo. Maar dit was de Amerikaanse Lobo. I love you to want me. Oh baby, stond er vol. En dit, Cameo. Here's Word Up.

Had natuurlijk de meest bekende kunnen draaien. Do It Again, Reeling in the Years. Maar deze die is nog steeds kei skon, zoals we dat in Brabant zeggen. Haitian Divorce was dat. We hadden er nog even in overleg over deze band met Sander. Zojuist even tijdens de loop van het plaatje. Dus ik heb het plaatje niet helemaal meegekregen. Zal ik hem nog een keer vooraan zetten? Nee, dat doen we niet. Want we gaan eens even het tempo. Want tenslotte fris buiten. En dan kunnen we lekker warm worden.

heren waren destijds een beetje van de lange versies, albums vol met de, bijvoorbeeld het album Close to the Edge. Heerlijk, maar deze dikke hit, Owner of the Lonely Heart, mag ook zijn uit 1983. Yes, zo heet ze bij elkaar. Nou, tijd om even iets te bestellen en dat doen we.

0: fine, because you're mine, I walk the line.
1: Ik heb hem altijd een hele grote vakman gevonden. Hij met simpele liedjes, maar zo heerlijk. Johnny Cash, I Walk the Line. Dat was een lijn, daar liep hij overheen. Dus, nou, maar weer even wat tempo erin, want we moeten niet in slaap vallen met die warmte. Airco staat hier overuren te maken. En dan kan je meteen ondergestaan. Lekkere koude douche heb je dan. Verder met Clarence Clemens en Jackson Browne. A Friend of Mine.

dan kijk ik op het klokje. Ik moet er van tussen. Het is voorbij, wat mij betreft. Maar het gaat gewoon door. Sander en Gertjan doen het zo om en om. Tussen 2 en 6 de platen draaien hier bij OSR. Fijn weekend.

0: domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi laat weten dat Iran verantwoordelijk blijft voor de Straat van Hormuz. Tijdens het sluiten van een voorlopig akkoord tussen de VS en Iran werd afgesproken dat de zeestraat heropend moest worden, maar de afgelopen dagen kwamen er weer berichten over aanvallen op schepen binnen. De VS voerde daarna vergeldingsacties op Iran uit, maar Iran liet het er niet bij zitten en viel Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait aan. Volgens Araghchi gaat geen enkele andere partij over het heropenen van de Straat van Hormuz. De stikstofplannen die de regering afgelopen vrijdag presenteerde betekenen eindeoefening voor veel Nederlandse veeboeren. Dat zeggen verschillende Nederlandse boerenorganisaties, waaronder Farmers Defence Force en de Nederlandse Melkveehoudersvakbond. Zij noemen de plannen een frontale aanval op de agrarische sector. Er worden offers geëist die onmogelijk zijn en economische perspectieven ontbreken. De Tweede Kamer wordt door de organisaties opgeroepen de plannen naar de prullenbak te verwijzen. En de 5 boerenorganisaties roepen boeren op om woensdag massaal naar Den Haag te komen om tijdens het Kamerdebat tegen de landbouwplannen te demonstreren. Agractievoorzitter Erik Luiten laat weten dat of de boeren met trekkers komen, dat aan de boeren zelf is. Maar het is belangrijk dat er druk wordt op de publieke tribune. De gepresenteerde stikstofplannen zullen volgens de organisaties leiden tot ongekende juridische chaos en onteigening en hebben de organisaties op scherp gezet. Volgens Israël heeft het leger verschillende Hezbollah-strijders in het zuiden van Libanon gedood. In gevechten met Hezbollah zou ook een Israëlische militair om het leven zijn gekomen. Een andere militair raakte gewond. Er zou door het leger een verdacht pand betreden zijn en daar ontstond een gevecht met Hezbollah. Volgens het Libanese staatspersbureau heeft Israël ook een luchtaanval uitgevoerd in de omgeving van Taipei. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten kan nog een bui vallen met kans op onweer. Bij een matige westenwind is het 25 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. In Beekendonk zijn vannacht 3 bewoners geëvacueerd door een woningbrand aan de Biezenweg. De brand ontstond in de nacht van zondag 28 juni, rond de klok van 3. Het vuur greep snel om zich heen in een grote woonboerderij met een rietenkap. 11 minuten na de eerste melding werd de brand opgeschaald naar een middelbrand, omdat de vlammen zich in het riet van het dak bevonden. Een specialistisch team van de brandweer uit Elst kwam om de brand professioneel te bestrijden en de situatie te beoordelen. In Beek en Donk is de gemeente zondagochtend opgeroepen voor een dringende melding over dreigende bomen. Rond 11:30 ochtends ontvingen zij een oproep over een gevaarlijke situatie aan het Berkendijkje. Daar bleken 2 bomen aanzienlijk schuin te hangen. Eén van deze bomen vormde een acuut gevaar, omdat deze dreigde om te vallen en mogelijk op een nabijgelegen woning terecht zou komen. Deze potentieel riskante situatie vereiste onmiddellijk ingrijpen van de autoriteiten. De brandweer van Lieshout is zondagochtend gealarmeerd voor een gevaarlijke situatie in Beek en Donk. Aan de Donkervoortse straat had de wind een grote boom volledig uit de grond gerukt. Daarbij dreigde een tweede, eveneens forse boom, ook om te vallen. De brandweer heeft snel gehandeld om de situatie veilig te stellen. Ter plaatse hebben de brandweerlieden het openliggende gat langs de weg afgezet. Ze zorgden ervoor dat er geen verder gevaar meer was. Gelukkig raakte bij dit incident niemand gewond. De brandweer heeft de locatie daarna veilig achtergelaten voor verdere afhandeling. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regio.

0: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Zondagmiddagcafé.
1: Sander Stekelenburg.

2026. Goedemiddag allemaal. We beginnen iets na de klok van 2 uur met Rob de Nijs, zondag. En wat is het toch een heerlijk weer geweest de afgelopen dagen, dames en heren. Ik heb er in ieder geval van genoten en we gaan een uur vullen met alleen maar lekkere muziek die daar totaal bij aansluit. Dus dames en heren, ik zou zeggen, get ready for this.

als rapper en zanger. Maar wat wel leuk is om te weten is, hij zingt ook zelf, of hij speelt ook gitaar op dit nummer. Echt waar. Oh, ik heb er weer zin in. Ja, want we gaan een uurtje vullen. Straks tussen 3

bent. Dus ik zou zeggen, maak je gordels maar vast. Je borsten nat. Zet de radio eventjes een klein tikkeltje harder. Want dames en heren, van het beste album aller tijden, als je het aan mij vraagt op het gebied van muziek en rock'n'roll, dan is het wel deze. Dames en heren, AC/DC.

0: Nee, zondagmiddagcafé.
1: En dan denk je van, hey, de plaat moet starten, maar hij start niet. Oh, als ik hem aanzet. Ja, god. Ik ben er nog niet helemaal wakker volgens mij op deze zondag. Nou, weet je wat, ik ga me gewoon eventjes aankleden. En inderdaad mijn pyjama uittrekken. Want het is inderdaad een warme dag geworden. Madonna!

Madonna met Angel. Uit 1986 van het album Like a Virgin. Daar staan natuurlijk ontzettend veel hits in. En daar werd ze natuurlijk ook ontzettend groot door dat ene album. En vooral die videoclip waarbij ze Like a Virgin door Venetië gaat, is natuurlijk legendarisch geworden. Een man die ook legendarisch is. En die het gewoon iedere keer weer flikte vroeger om hele speciale progressieve rock te maken. Ook al wil hij zelf zo niet genoemd worden. Ik heb het over niemand minder. I don't know much about dancing, that's why I got this song. Not Frank Zappa. One of my legs is shorter than the other and both of my feet's too long. Course now right along with them, I got no

en in 1989. Nina Cherie met Buffalo Sands. De volgende gast die ik ga draaien, ja, dat is een man die vooral in de begin jaren 70 heel erg beroemd was in Amerika. En op jonge leeftijd schreef hij al heel veel nummers, hele grote hits voor andere mensen ook. En produceerde ook voor andere mensen, zoals het album Bat Out of Hell bijvoorbeeld, voor Meatloaf. Ik weet niet of het nou al mensen zijn van die, ja, wie is dit nou? Nou, dit nummer is een van zijn allergrootste hits geweest. En hij schreef het na zeggen in 20 minuten zelf. Ik heb het over Todd Rundgren. When I saw the lights. Here.

Heerlijke muziek uit de jaren 90. Molokomo, Sing It Back. En daarvoor Baby Love van Mother's Finest. En daarvoor I Saw The Light van Todd Rundgren. Ja, inderdaad, gewoon drie platen achter elkaar. Want het is namelijk een heerlijke zonnige dag weer. En dat wil zeggen dat we niet te veel vullen moeten met heel veel gepraat. Maar daarom laten gaan waar het hier altijd om gaat bij OSR 920. En vooral in het zondagmiddagcafé. De nootjes staan wel op tafel. De chocolade, de rozijnen ook. De pilsjes staan er. Dus och, het is echt gezellig, dames en heren. En wil je een keertje langskomen? Dat mag natuurlijk. Ga gewoon naar onze website. Stuur een mailtje en nodig jezelf uit. Dan kom ik eens kijken. Waarom niet? Ja, toch? We gaan snel door met muziek waar ik ook weer helemaal weg van ben. Ik vind het zo'n heerlijk riffje wat erin zit. 1978, The Sweet met Love is Like Oxygen. Komt-ie, dames en heren. 1, 2, 3.

stijlbreuk met wat zij eerst maakte, de glam rock, The Sweet, met Love Is Like Oxygen. En zelfs in Amerika behaalde het een top 8 positie in de Billboard Hot 100. Ik kreeg zojuist een appje van buurman Sjors binnen van, hey, zou je ook wat rustige muziek een keer kunnen draaien? Van Barry Manilow bijvoorbeeld.

Geert-Jan komt net aangelopen met zijn stapel singeltjes, dames en heren. Ja, het wordt zometeen weer feest. Na de klok van 3 uur het nieuws zometeen. Wat reclame als het goed is, want ja, we moeten toch ook een beetje inkomsten hebben. Dus. En wilt u toevallig ook nog ons sponsoren? Dat kan natuurlijk. Ga dan gewoon naar onze website toe. Daar kun je aanmelden als bedrijf. Vriendje voor een tientje, de Club van 1000. We hebben het allemaal. Ga gerust naar osr920.nl. En ik ga afsluiten met deze voor dit uur. Blijf vooral luisteren.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Vanwege het noodweer van afgelopen nacht krijgen verzekeraars veel meldingen over schade door hagel aan auto's en dakramen en brandschade door blikseminslag binnen. Dat laten Interpolis en Centraal Beheer weten. Het loopt nog niet zo'n vaart, maar dat komt volgens de verzekeraars omdat de schade niet altijd meteen ontdekt wordt. Verwacht wordt dat het aantal meldingen de komende dagen verder oploopt. Geadviseerd wordt om de woning en directe omgeving goed te controleren. Let vooral op verschoven dakpannen. In de buurt van de Franse stad Nancy is vanmorgen een vliegtuigje neergestort. Aan boord zaten 11 personen. Ze zijn allemaal om het leven gekomen. Het gaat om de piloot en 2 groepen van 5 parachutisten. Het vliegtuig stortte vlak nadat het was opgestegen op een grasveld langs een weg in de buurt van Huizen neer. De politie heeft de omgeving afgezet. Hulpdiensten rukten massaal uit. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is op dit moment nog onduidelijk. Rond dit tijdstip gaat de Grand Prix van Oostenrijk van start. Tijdens de race zal de buitentemperatuur zo rond de 31 graden schommelen en daarom heeft de FIA een hitteprotocol ingesteld. De coureurs mogen een koelvest dragen. Degenen die dat niet willen moeten extra gewicht aan hun wagen toevoegen. Max Verstappen zal vanaf de 5e plaats starten en de Brit George Russell start vanaf pole position. De Britse koning Charles laat via sociale media weten dat het Schotse voetbalelftal met opgeheven hoofd thuis kan komen nadat het team op het WK werd uitgeschakeld. Charles zegt dat de spelers in hun thuisland veel mensen vreugde hebben gebracht. Schotland deed voor de 9e keer mee aan het wereldkampioenschap. De laatste keer was in 1998. Het lukte het land nooit voorbij de groepsfase te komen. Verder wenst Charles Engeland, Australië en Canada nog veel succes in het vervolg van het kampioenschap. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten kan nog een bui vallen met kans op onweer. Bij een matige westenwind is het 25 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Tijdens de viering van het 75-jarig jubileum van voetbalvereniging Mariahout is zondag een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Hans Aarts. De heer Aarts is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij zet zich al ruim 40 jaar in voor de club, eerst als leider en trainer en sinds 2004 voor het jeugdbestuur. Daarnaast vervult hij vele andere vrijwilligerstaken. Al 36 jaar organiseert hij ook het buurtvoetbaltoernooi in Mariahout en is hij sinds 1999 voorzitter van buurtvereniging De Moerasvogels. De heer Aarts heeft zich jarenlang ingezet voor de parochie en het kindervakantiewerk Mariahout. Zondagmiddag rond het middaguur heeft zich een ongeval voorgedaan op de Westom. Een automobilist, komende vanuit De Hoef, wilde de Westom oversteken en zag hierbij een andere auto over het hoofd. Een aanrijding was het directe gevolg. Gelukkig kwamen alle betrokkenen met de schrik vrij. Niemand raakte gewond. Een van de betrokken auto's zal worden afgesleept om de weg weer vrij te maken. De situatie ter plaatse is inmiddels weer veilig voor het verkeer. De brandweer van Lieshout is zondagochtend gealarmeerd voor een omgewaaide boom aan de Heereneindsestraat. Ter plaatse bleek dat een grote boom door de wind geheel was afgebroken en op de weg terechtgekomen. Deze blokkeerde de rijbaan volledig, waardoor verkeer onmogelijk was geworden. De brandweerlieden hebben direct na aankomst de boom met hun kettingzagen in stukken gezaagd. Korte tijd later was de weg weer vrij. Niemand raakte bij dit incident gewond. De weg is inmiddels weer veilig en volledig toegankelijk voor iedereen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Zondagmiddagcafé.

In de jaren 70 school ze natuurlijk de grootste hits uit deze case in de Sunshine Band. Nou zeg maar, Get Down Tonight, I'm Your Boogeyman, Please Don't Go. Maar dit was net begin jaren 80, Give It Up So. In deeltje nummer 2 van het zondagmiddagcafé op OSR 920. Op een fijne zondagmiddag. Nou, hè? Voetbadje, voetjes erin, heerlijk muziekje. OSR 920 aan, toch?

sommige mensen gebeurt het ooit, hè, dat je denkt van, goh, zal ik eens een solo-projectje gaan opstarten? Nou, dat gebeurt ook bij Phil Collins. En naast Genesis, solo-carrière, onder andere heeft het plaat gemaakt. Mooi toch? Zo, studio, Phil Collins. Op deze zondagmiddag, waar je ook wel eens denkt aan reclame. Muziek dus, hè? Denk bijvoorbeeld aan melk of zo, toch? The Temptations, Michael.

Dus mijn vrouw is een beetje te warm op dit moment, maar misschien op een festivaltje of zo toch tegenwoordig. Hè? Het is wel festivaltijd om te dansen. Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, zo op zondagmiddag waar, maar af en toe ook iets anders draaien, toch? Hè? Jaren 70 muziek. Bijvoorbeeld The Tears of a Clown, Mr. Smokey Robinson.

In het begin van de jaren 90 scoorden ze toch wel een paar hits, deze MC Saw en The Will McCoy. Another Night and It's On You was natuurlijk de grote hit die je zojuist hoorde voorbij komen. In het zondagmiddagcafé op OSR 920 en de zonnetje scheen, dus ook gewoon lekker zomerse klanken. Voor de Gypsy Kings.

Het was weer begin jaren 70. Dawn, een dikke hit, ook in Nederland. En Knock Three Times op deze zondag afgelopen week. Ook Bev's treurig nieuws. Gespatie, misschien ga je er wel. Ze is afgelopen week overleden. En in Nederland scoorde ze toch wel één grote hit. En die hoor je nu. It's him.

Ja, van het laatste reetje hoort het. Ongemeente last van de zon. Ja, dat kan gebeuren. Toch geen gitaar, moet je dan een beetje stijlen. Maar goed, hè? Andere muziek, wacht. We hebben toch muziek genoeg. Zeker op zondagmiddag. Vinyl tot aan een uur of zes. Met nu Bananawama.

denk een weekje of vier nog of zo. Dan is helemaal wacht vakantie toch? Maar goed, Cliff Vincent heeft denk ik wel verteld in vakantie. Hè? De man is al over de 80, dus toch? Zo, Cliff Vincent en de summer holiday. Zometeen trouwens zonder nou, het nieuws weer. Maar eerst nog een dame die je kent van die andere plaat. Maar ik vind het wel eens leuk om dan toch weer een opvolger daarvan te draaien. Boys, boys kennen we natuurlijk allemaal. Hè? De, maar de boys is het eind voor de girls, zeg ik dan toch? Hot girl, dit is Sabrina.

0: zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Door de zware onweersbuien afgelopen nacht is de zwemwaterkwaliteit op verschillende plekken in het land verslechterd. Dit komt doordat door de regenval rioolwater in het buitenwater terecht is gekomen. In de regio Amsterdam, waar onder andere De Bilt, Weesp, Hilversum, Amstelveen en Uithoorn ondervallen, luidt het advies om tot woensdag niet in het buitenwater te gaan zwemmen. Negeren mensen dit advies, dan bestaat er een verhoogde kans op ziektes. En gisteravond laat en vannacht werden honderdduizenden bliksemflitsen geteld. Het gaat om ruim 300.000 ontladingen. Weerplaza-weerman Berend van Straten noemt dat unieke hoeveelheden die goed laten zien hoe extreem de buien waren. De eerste zware onweersbuien vonden in het westen van het land plaats en Van Straten meldt dat hier supercells bij zaten, het zwaarste type onweersbuien. Er viel ook hagel in de provincies Flevoland en Utrecht werden hagelstenen van 5 tot 7 centimeter groot gesignaleerd. In de buurt van de Franse stad Nancy is vanmorgen een vliegtuigje neergestort. Aan boord zaten 11 personen. Ze zijn allemaal om het leven gekomen. Het gaat om de piloot en 2 groepen van 5 parachutisten. Waaronder verpleegkundigen die voor de eerste keer een parachutesprong gingen maken. Het vliegtuig stortte vlak nadat het was opgestegen op een grasveld langs een weg in de buurt van Huizen neer. De politie heeft de omgeving afgezet. Hulpdiensten rukten massaal uit. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is op dit moment nog onduidelijk. De TT van Assen is vandaag door de Japanner Ai Ogura gewonnen. Marc Marquez, die vorig jaar won, moest dit jaar genoegen nemen met de 7e plek. Hij probeerde in de buurt van een van de podiumplekken te komen, maar reed de grindbak in. Een andere favoriet, de Italiaan Marco Bezzecchi, startte vanaf de 3e plek, maar moest het na 2 rondes opgeven omdat hij uit de bocht vloog en viel. Bezzecchi werd voor controle naar het ziekenhuis in Groningen gebracht. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten kan nog een bui vallen met kans op onweer. Bij een matige westenwind is het 25 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. De brandweer van Erp is zondagmorgen rond 9:30 gealarmeerd voor stormschade aan een boom op de Gemertse dijk in Erp. Bij aankomst bleek een forse tak dwars over het fietspad te liggen, waardoor dit onbegaanbaar was geworden. De brandweerlieden hebben direct actie ondernomen. Met een kettingzaag hebben zij de tak in meerdere stukken gezaagd. Deze stukken zijn vervolgens zorgvuldig in de naastgelegen berm gelegd. Dankzij hun snelle ingreep is het fietspad nu weer volledig begaanbaar en heeft het verkeer weer vrije doorgang. Fietsers kunnen de Gemertse dijk nu weer veilig passeren. IVN Laarbeek is op zoek naar jeugdleden. Voor de jeugd die graag meer wil weten over alles wat leeft en groeit en bloeit. IVN Laarbeek heeft nog enkele plaatsen beschikbaar. Je kunt je aanmelden voor de woensdagmiddaggroep die speciaal is voor kinderen uit groep 4 en 5 van de basisschool. Daarnaast is er een donderdagavondgroep voor leerlingen uit groep 6, 7 of 8. Beide groepen komen 1 keer per maand samen om de natuur te ontdekken. Het is een fantastische manier om buiten te zijn en nieuwe dingen te leren. Aanmelden kan bij de website ivnlaarbeek.nl. De brandweer van Boekel is afgelopen zondagochtend vroeg, rond 9:30, opgeroepen voor een melding van stormschade aan de Bosberg in Boekel. Ter plaatse constateerden de brandweerlieden dat een zeer grote boom door de harde wind volledig was omgewaaid. De boom bleek met wortel en al uit de grond te zijn getrokken en hing gevaarlijk schuin tegen een schutting. Na een grondige beoordeling van de situatie hebben de brandweerlieden de afhandeling overgedragen aan de gemeente. De gemeente Boekel zal de komende tijd de omgewaaide boom in stukken zagen en volledig afvoeren. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetdruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Zondagmiddagcafé.
1: Sander Stekelenburg.

0: pakt wat Beethoven, je pakt wat Chuck Berry en dan doe je een lekkere ELO sausje overheen. En dan krijg je gewoon een geweldige versie. Roll over Beethoven. En goedemiddag nog steeds. Het is op dit moment 9 minuten over. En dat wil zeggen dat we tot 5 uur lekker doorgaan. Meneer Waals, mag ik u heel hartelijk bedanken voor uw bijdrage uit het afgelopen uur. Over een uurtje hoor je me gewoon weer. En tot wat ik al zei, tot 5 uur ben ik er nou gewoon bij. We gaan wat meer jaren 60 muziek draaien, wat ik het eerste uur niet deed. Lijkt me nou wel leuk. Het past ook wel heel erg goed bij OSR. Maar we draaien natuurlijk ook muziek uit andere jaartallen. Zoals de eerste volgende die nu aankomt van En Vogue.
1: Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Free your mind.

Stéphanie, Marie-Elisabeth Grimaldi. Oftewel Stéphanie van Monaco. Ze is de tweede dochter van Renier, de koning van Monaco. En ja, ze heeft natuurlijk in de jaren 80 heeft ze ook nog een hitje opgenomen. Douragan, ik heb de Franse versie gedraaid uit 1986. En zo zie je maar dat ook het Koningshuis soms best leuke muziek kan uitbrengen. Al moet ik zeggen, ik vind het niet een wereldhit. Haar moeder was natuurlijk ook een wereldster, hè? Dus het zal natuurlijk ook wel een klein beetje in het bloed zitten. We gaan 5 jaar terug in de tijd. We gaan naar de mannen van Genesis. Helaas, Phil Collins kan zelf niet meer drummen, want hij heeft overal pijn in zijn lichaam. En dit nummer gaat helemaal nergens over. Abacab.

Stone Gossard die had de muziek voor dit nummer al geschreven. En had er eigenlijk een heel andere titel aangegeven. Het heet eigenlijk Dollar Short. Maar hij gaf de tape aan Eddie Vedder. En die ging een middagje lekker surfen. En die komt terug. En die schrijft binnen no time de tekst voor dit nummer. Alive. En dat is een beetje gebaseerd op zijn eigen leven. Hij kwam er op jonge leeftijd achter dat de man waarvan hij dacht dat het zijn biologische vader was, dat helemaal niet zijn vader was. En dat zijn echte vader al was overleefde. Dus vandaar, I'm Still Alive klinkt dan nog... Ja, ik krijg er gewoon bijna kippenvel van als ik het vertel. Pearl Jam in ieder geval. Kijk, wat was het jaar ongeveer? Ik weet het eigenlijk niet, doet er niet toe. Ik weet wel dat ik ongeveer 70 jaar terug in de tijd ga nu. En dan zul je denken, hebben jullie zulke oude muziek en kan dat wel achter elkaar? Nou, dames en heren, jullie luisteren naar OSR 920. Dit is het zondagmiddagcafé. En hier kan alles.

triviantje voor de luisteraars. Welke sample wordt hier gebruikt? Van welke zanger? Ja, dat is Jimmy Bo Horn natuurlijk.

blikjes zijn ondertussen leeg. Dus ik hoop dat Annie zo meteen weer eventjes naar de super naar de keuken rent om ze weer bij te vullen. Want het is, er wordt goed geconsumeerd hier. Dames en heren, we gaan het eventjes lekker rustig doen. Dat mag namelijk ook. En de Eagles mag daar zeker weten dan ook bij. Dit is een nummer dat gezongen is door Timothy B. Smith. En het eerste nummer dat hij zong voor de Eagles. Hij verplaatste natuurlijk Randy Meisner. En was de bassist van de Eagles. Dit is I Can Tell You Why. Prachtig.

En Simone Wolgraven natuurlijk. Johnny H. Jazz. Shattered Dreams. En je luistert nog steeds naar OSR 920. Het zondagmiddagcafé. En we gaan... je moet je dat voorstellen, hè? Je kunt je dat eigenlijk bijna niet voorstellen, maar... De studio hier, we hebben meerdere studio's. We zitten hier in studio 45C op dit moment. En daar hebben we denk ik een collectie van bijna 20.000 singeltjes. Ik denk een 2.000, 3.000 LP's, DVD's, CD's, noem maar op. Maar daar kom ik net een LP van tegen die ik nog nooit eerder heb gezien. En het gaat over de dame Anna Popovic. Of Popovic, zoiets moet je eruit spreken. En zij komt oorspronkelijk uit Servië. Ze is geboren in Belgrado en later is naar Nederland verhuisd om jazzgitaar te studeren. En daarna internationaal doorgebroken in de blues rock scene. Luister ernaar en ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. En laat gewoon eventjes een comment achter op Facebook of zo. Ik ben heel benieuwd. Anna Popovic.

0: En gewoon de Turtle, de Swim. Ja, ik kan ze allemaal meedoen. Nee, ook niet. Uit de legendarische film, The Blues Brothers natuurlijk, met Ray Charles. En het was niet zomaar dat het leek alsof hij daar een grasrolletje kwam om eventjes een liedje te zingen. Nee, als je de film niet gezien hebt, ga zeker kijken. Maar hij had daar een muziekwinkel in ieder geval. En de Blues Brothers komen daar binnen en die willen dan wat muziekinstrumenten kopen. En daar hebben ze geen geld voor. En uiteindelijk weten ze toch dankzij dit nummer over te overtuigen om van alles te kopen. Twist in, Shake Your Tail Feather. Van Charles, Ray Charles. En we gaan snel door met de muziek. Let the music play, natuurlijk. Want je luistert naar OSR 920.
1: And it is Barry White.
2: Hey, what's going on, man?
1: What's going on?
2: She's at home.
3: Yeah, she's at home.
0: Let the music play. Op OSR 920. Het Zondagmiddagcafé.

Ik ga afscheid van jullie nemen, dames en heren. Echt waar, ja, het zal toch echt gaan moeten. De 2 uurtjes van mij zitten er weer helaas op. En dat betekent dat ik de microfoon zometeen ga overdragen aan mijn grote vriend Gert-Jan Waals natuurlijk. En ik lust er nog wel eentje. Lekker, Berend. Dames en heren, mag ik jullie heel hartelijk bedanken voor deze geweldige bijdrage die ik weer heb mogen leveren aan jullie allemaal. Ik hoop dat jullie er echt van genoten hebben, want dat heb ik namelijk wel. En over een tijdje ben ik er weer. En ik zou zeggen, nog een hele prettige dag. Speciaal voor de dames. Dit is jullie Ladies Night. En de Ladies Man komt nou deze kant op gelopen. Onze Ladies Man, Gert-Jan Waals. Ja. Veel plezier, Gert-Jan. Oh, yeah.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Door het noodweer van afgelopen nacht hebben schadeverzekeraars ondertussen voor tonnen aan schadeclaims ontvangen. Het gaat om honderden meldingen. Allianz Direct kreeg meteen 200 tot 300 schademeldingen binnen. De storm van vorige week leverde 100 meldingen op. Het gaat om een forse stijging. Univé zag rond de 130 claims binnenkomen. De kosten daarvan bedragen nu al een kleine €155.000. ASR ontving 41 meldingen en de NN-groep rond de 150. UNICEF verwacht dat 1,8 miljoen Venezolanen die getroffen zijn door verschillende zware aardbevingen hulp nodig hebben. 3 dagen nadat de hulpverlening op gang kwam, wordt duidelijk waar er precies behoefte aan is. Verschillende ziekenhuizen en 432 scholen zijn door de ramp beschadigd geraakt. Scholen die niet getroffen zijn, worden gebruikt om ontheemde gezinnen op te vangen. Onder de hulpbehoevenden zijn 680.000 kinderen. De aardbevingen hebben aan zeker 1430 mensen het leven gekost. Door de zware onweersbuien afgelopen nacht is de zwemwaterkwaliteit op verschillende plekken in het land verslechterd. Dit komt doordat door de regenval rioolwater in het buitenwater terecht is gekomen. In de regio Amsterdam, waar onder andere De Bilt, Weesp, Hilversum, Amstelveen en Uithoorn ondervallen, luidt het advies om tot woensdag niet in het buitenwater te gaan zwemmen. Negeren mensen dit advies, dan bestaat er een verhoogde kans op ziektes. Op een partijcongres heeft de Russische president Poetin gezegd dat Rusland een moeilijke tijd doormaakt, maar dat die tijd de Russen veel geleerd heeft. Afgelopen vrijdag lieten de Russische autoriteiten weten dat er in 1 nacht tijd 660 Oekraïnse drones waren onderschept. Het gaat om een van de grootste Oekraïnse droneaanvallen in deze voortslepende oorlog. Oekraïne probeert de Russische olie- en gasbranche zoveel mogelijk te beschadigen. Volgens het Russische leger wordt er aan het front vooruitgang geboekt. Het weer. Vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar 17 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Tijdens de viering van het 75-jarig jubileum van voetbalvereniging Mariahout is zondag een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Hans Aarts. De heer Aarts is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij zet zich al ruim 40 jaar in voor de club, eerst als leider en trainer en sinds 2004 voor het jeugdbestuur. Daarnaast vervult hij vele andere vrijwilligerstaken. Al 36 jaar organiseert hij ook het buurtvoetbaltoernooi in Mariahout en is hij sinds 1999 voorzitter van buurtvereniging De Moerasvogels. De heer Aarts heeft zich jarenlang ingezet voor de parochie en het kindervakantiewerk Mariahout. De brandweer van Lieshout is zondagochtend gealarmeerd voor een gevaarlijke situatie in Beek en Donk. Aan de Donkervoortse straat had de wind een grote boom volledig uit de grond gerukt. Daarbij dreigde een tweede, eveneens forse boom, ook om te vallen. De brandweer heeft snel gehandeld om de situatie veilig te stellen. Ter plaatse hebben de brandweerlieden het openliggende gat langs de weg afgezet. Ze zorgden ervoor dat er geen verder gevaar meer was. Gelukkig raakte bij dit incident niemand gewond. De brandweer heeft de locatie daarna veilig achtergelaten voor verdere afhandeling. Zondagmiddag rond het middaguur heeft zich een ongeval voorgedaan op de Westom. Een automobilist, komende vanuit De Hoef, wilde de Westom oversteken en zag hierbij een andere auto over het hoofd. Een aanrijding was het directe gevolg. Gelukkig kwamen alle betrokkenen met de schrik vrij. Niemand raakte gewond. Een van de betrokken auto's zal worden afgesleept om de weg weer vrij te maken. De situatie ter plaatse is inmiddels weer veilig voor het verkeer. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920.

Maar wat denk je wel eens bij die overleden artiesten? Wat voor muziek zouden ze nog gemaakt hebben als ze nog gewoon bij ons waren? Hè? Denk ik af en toe bij Bob Marley ook wel. En zijn Wailers was in de jaren 80 een grote hit, hè? One Love, People Get Ready.

meeste mensen denken meteen aan wie we al wounded, dat wounded niet. Als we denken aan Red Bull, maar ze maakten nog meer. Ook deze onder andere. En de meeste mensen kennen de volgende meneer ook wel alleen van deze plaat, denk ik toch? Is wat unusual, ja. Nou, voor hem waarschijnlijk wel. Tom Jones.

0: zelfs een grote hit in de tijd, de jaren 70. Yvonne Elliman, If I Can't Have You, I Don't Want Anybody Else, Baby. Nou dus, als je jou niet kan krijgen, wil je gewoon niemand, ja. Je zou erover kunnen praten, misschien. Vraag het aan Salt-N-Pepa bijvoorbeeld.
1: Spinderella, cut it up one time.

Althans, een beetje de beginperiode van deze dame. Kylie Minogue tegenwoordig doet ze het nog steeds en is heel erg groot. Zeker daar onder andere in Australië. I should be so lucky. Nogmaals dus in het begin van de jaren 80 en begin van de carrière van deze mooie dame. Zondagmiddagcafé, OSR 920, nog tot aan 6 uur met onder andere muziek van de Drifters. Onder de Boardwalk.

hoeveel zomersblokjes hebben we toch? Copacabana, niemand minder dan Barry Manilow op zondagmiddag. Het is al iets minder warm als gisteren. Gisteren was het nog 38, tegenwoordig 28. Wat praten we over in Nederland, hè? OSN 920, vinyl nog tot aan een uur of zes. Met een rustig muziekje, toch? Lekker in het zand zitten samen met Belinda.

En vanuit van deze beste meneer, of toch wel deze, de lovely day van Bill Withers, maar toch meteen een einde aan deze zondagmiddagcafé op deze, ja, zonnige zondag. Daarom heet het natuurlijk ook zondag. Paul van mij gooi je zometeen na 6 uur. Voor de tijd nog onder andere MC Mike G en DJ Sven, maar dan je opvolger precies van die holiday rap, de Celebration Web.

0: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetdruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek. Daar scoor je altijd.
1: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphroditi proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphroditi, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Er zijn dit weekend twee mensen overleden na incidenten op het water. In het Groningse Haren kwam een man om het leven nadat hij tijdens het suppen in het Paterswoldse Meer in het water was gevallen. In Vught overleed een 35-jarige man nadat hij gisteravond in de recreatieplas De IJzeren Man in de problemen raakte tijdens het zwemmen. Hij werd ter plekke gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar vandaag bezweek hij alsnog. Donderdag kwamen er ook al drie mensen om bij incidenten op of rond het water. De Amerikaanse oud-president Joe Biden heeft hard uitgehaald naar zijn opvolger Trump. Op een bijeenkomst voor de Democratische Partij noemde Biden Trump onder meer corrupt, een narcist en een loser. Volgens hem schaadt Trump de NAVO en zet hij de Amerikaanse democratie onder druk. De toespraak van Biden duurde ongeveer 10 minuten en gold als een van zijn felste aanvallen sinds zijn vertrek uit het Witte Huis. In november zijn er in de Verenigde Staten de tussentijdse verkiezingen, de midterms. Morgen en dinsdag rijden er op meerdere trajecten minder intercities en sprinters, zegt de NS. Door de hitte vielen er treinen uit en raakten wissels defect. Afgelopen nacht zorgden omgevallen bomen en blikseminslag voor extra problemen op het spoor. Daardoor konden sommige treinen niet op tijd worden gerepareerd of ingezet. Volgens de NS blijft de overlast de komende dagen voor reizigers beperkt. Maar de spoorvervoerder raadt wel aan om even de reisplanner of app te checken voor vertrek. En de Russische president Poetin zei op een partijcongres dat Rusland een moeilijke tijd doormaakt, maar ook dat het land daar weer sterker uitkomt. In één nacht heeft de Russische luchtaanveer naar eigen zeggen 660 Oekraïense drones onderschept. Oekraïne richt die aanvallen vooral op de Russische olie- en gassector om zo de aanvoer voor defensie te laten stagneren en de economie te raken, zodat burgers gaan morren. Rusland beweert intussen ook verder terrein te hebben veroverd aan de frontlinie. Het weer vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'S Nachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
4: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De brandweer van Erp is zondagochtend rond 6 uur uitgerukt voor een gevaarlijke situatie aan de Peel-Eindseweg in Beek en Donk. Daar zijn enkele bomen omgevallen. Deze hingen tegen een andere boom aan, wat zorgt voor een potentieel zeer gevaarlijke situatie. Als directe voorzorgsmaatregel had de brandweer het fietspad afgesloten. Ze wachten op de komst van een gespecialiseerde kraan die nodig is om de omgevallen bomen veilig te verwijderen. De brandweer had de gemeente ook verzocht de weg af te sluiten met duidelijke waarschuwingsborden voor het aanwezige gevaar. De brandweer van Lieshout is zondagochtend gealarmeerd voor een omgewaaide boom aan de Heren-Eindsestraat. Ter plaatse bleek dat een grote boom door de wind geheel was afgebroken en op de weg terechtgekomen. Deze blokkeerde de rijbaan volledig, waardoor verkeer onmogelijk was geworden. De brandweerlieden hebben direct na aankomst de boom met hun kettingzagen in stukken gezaagd. Korte tijd later was de weg weer vrij. Niemand raakte bij dit incident gewond. De weg is inmiddels weer veilig en volledig toegankelijk voor iedereen. In Beek en Donk zijn vannacht drie bewoners geëvacueerd door een woningbrand aan de Biezenweg. De brand ontstond in de nacht van zondag 28 juni, rond de klok van 3. Het vuur greep snel om zich heen in een grote woonboerderij met een rieten kap. 11 minuten na de eerste melding werd de brand opgeschaald naar een middelbrand, omdat de vlammen zich in het riet van het dak bevonden. Een specialistisch team van de brandweer uit Elst kwam om de brand professioneel te bestrijden en de situatie te beoordelen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek.
5: OSR 920.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. De avond.

0: Had wat in een voet hoor in die tijd. Was een aparte plaat. Redbone, We Were All Wounded at the Wounded niet, maar wel een dikke hit. Goedenavond, het is net 6 uur geweest.
1: Paul van Beek. Zeg me.

Frank Boeien zegt me dat het niet zo is op OSR 920, de zondagavond van je radio. Even terugblikken, was het weekend precies wat je ervan had verwacht? Heeft het gebracht wat je had gehoopt? Dit is Jason Mraz en Butterfly.

0: Vroeger ging je op vrijdag, op zaterdag en zeker ook op zondagnacht naar de disco. Dat is tegenwoordig niet meer. Nee, je gaat liever lunchen of ergens aan een barretje zitten. De Richie Family uit de 70s op OSR 920. Hey, welkom hier. Tot een uur of acht neem ik je mee met Rag & Bone Man en Nothing But Thieves. Dit is Alone op je radio.
1: Hurry up and find the one that makes you feel like you become complete.

Dit is een hit, zeg. Manhattan en G-Race. Of G-Race en Manhattan. Zo moet je het zeggen. Het was een beetje uit Nederland die eenmalig een hit hadden. En dit was wel een leuke single. Vooral door dat ritme wat eigenlijk door merg en been ging. 28 juni op de kalender. De nieuwe maand dient zich alweer bijna aan, zeg. Je hoort Lobo.

Het waren de producers onder meer van Rick Astley. Die dachten wel, nou, dat kunnen we zelf ook wel. Pakken er een zangeres bij. We scoren een hit, Stockade Kinder Waterman en Roadblock. Wat een Kevin McGraw en Chariot. De hits van zondagavond. OSR 920. En een hele mooie single van James Blunt.

much, too little, too late. Johnny Mathis, Denise Williams op OSR 920. Liefdesliedjes, achter heb je eigenlijk nooit genoeg van. Deze man heeft ja, normaal gesproken altijd toch een patent op de maand juni in Eindhoven. Dat was dit jaar voor het eerst niet. Maar, hij gaat Rotterdam Ahoy doen volgend jaar. Ik heb het over Guus Meeuwis en die heeft ook wel wat liefdesliedjes. Tuurlijk, heeft een beetje een tijdje een wisselturige liefdesleven gehad. Is nu getrouwd met zijn manon en ze houdt gewoon van mij, zegt hij.

Gewoon omdat het kan. Echte gouden ouwe op de radio. The Crystals en de Do Run Run op OSR 920. Met nu Justin Bieber en Nicki Minaj. Yeah.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij een vliegtuigcrash bij de Franse stad Nancy zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Het toestel met parachutisten stortte kort na het opstijgen neer vlakbij het vliegveld. Onder de slachtoffers zijn de piloot, 5 instructeurs en 5 leerlingen. De 5 zouden verpleegkundigen zijn die voor het eerst een parachutesprong gingen maken. 3 inzittenden zouden tijdens de crash uit het toestel zijn geslingerd. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De Franse autoriteiten zijn een onderzoek gestart. Er is opnieuw een jong kind uit een openstaand raam gevallen. Dit keer viel er in Schiedam een dreumes van 1,5 jaar oud van de 3e verdieping. Het kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Afgelopen weken waren er al 3 soortgelijke ongelukken in de regio. Op 18 juni viel een kindje van 3 hoog uit een pand in Dordrecht. Eerder die week overleed een 2-jarig jongetje na een val uit een raam in Rotterdam-Charloos. En vrijdag viel een kind van een balkon op de 7e etage van een flat in Rotterdam. Er zijn dit weekend 2 mensen overleden na incidenten op het water. In het Groningse Haren kwam een man om het leven nadat hij tijdens het suppen in het Paterswoldse Meer in het water was gevallen. In Vught overleed een 35-jarige man nadat hij gisteravond in de recreatieplas de IJzeren Man in de problemen raakte tijdens het zwemmen. Hij werd ter plekke gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar vandaag bezweek hij alsnog. Donderdag kwamen er ook al 3 mensen om bij incidenten op of rond het water. En de Amerikaanse oud-president Joe Biden heeft hard uitgehaald naar zijn opvolger Trump. Op een bijeenkomst voor de Democratische Partij noemde Biden Trump onder meer corrupt, een narcist en een loser. Volgens hem schaadt Trump de NAVO en zet hij de Amerikaanse democratie onder druk. De toespraak van Biden duurde ongeveer 10 minuten en gold als een van zijn felste aanvallen sinds zijn vertrek uit het Witte Huis. In november zijn er in de Verenigde Staten de tussentijdse verkiezingen, de midterms. Het weer vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'S Nachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. De brandweer van Erp is zondagochtend rond 6 uur uitgerukt voor een gevaarlijke situatie aan de Peel-Eindseweg in Bekendonk. Daar zijn enkele bomen omgevallen. Deze hingen tegen een andere boom aan, wat zorgt voor een potentieel zeer gevaarlijke situatie. Als directe voorzorgsmaatregel had de brandweer het fietspad afgesloten. Ze wachten op de komst van een gespecialiseerde kraan die nodig is om de omgevallen bomen veilig te verwijderen. De brandweer had de gemeente ook verzocht de weg af te sluiten met duidelijke waarschuwingsborden voor het aanwezige gevaar. In Bekendonk zijn vannacht 3 bewoners geëvacueerd door een woningbrand aan de Biezenweg. De brand ontstond in de nacht van zondag 28 juni, rond de klok van 3. Het vuur greep snel om zich heen in een grote woonboerderij met een rieten kap. 11 minuten na de eerste melding werd de brand opgeschaald naar een middelbrand, omdat de vlammen zich in het riet van het dak bevonden. Een specialistisch team van de brandweer uit Elst kwam om de brand professioneel te bestrijden en de situatie te beoordelen. De brandweer van Erp is zondagmorgen rond 9:30 gealarmeerd voor stormschade aan een boom op de Gemertse dijk in Erp. Bij aankomst bleek een forse tak dwars over het fietspad te liggen, waardoor dit onbegaanbaar was geworden. De brandweerlieden hebben direct actie ondernomen. Met een kettingzaag hebben zij de tak in meerdere stukken gezaagd. Deze stukken zijn vervolgens zorgvuldig in de naastgelegen berm gelegd. Dankzij hun snelle ingreep is het fietspad nu weer volledig begaanbaar en heeft het verkeer weer vrije doorgang. Fietsers kunnen de Gemertse dijk nu weer veilig passeren. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: OSR. Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: Oh, OSR 920. De avond.

0: 0800-1121. Jij hoort bij ons. Even kijken wat voor muziek we nog voor je klaar hebben staan. Brian Adams, Buddy Holly en Foreigner komen voorbij in het komende uur. Jazeker, 28 juni op de kalender. De laatste zondag van de maand met Chic en Le Freak.
1: Paul van Beek.

Jacob Banks, Unknown to You. Op OSR 920. Popmuziek met een hoofdletter. Je hoort het hier. Zeker weten. Altijd. OSR 920. En heb je nou een liedje dat je nog niet bij ons hoort, wat je mist? Laat het me weten. Studio@osr920.nl.

De zanger voelde zich altijd een beetje miskend. Lou Gramm van Foreigner werd nooit voor vol aangezien door de echte rockzangers. Maar dit was wel fijn. Foreigner, That Was Yesterday uit de jaren 70, 80. Daarin scoorde zij hun grootste hit. Buddy Holly kwam ook nog voorbij. Goeiedag, Chris Stapleton en Dua Lipa. Een combi die niet zag aankomen, maar die voortreffelijk klinkt. Think I'm in Love With You.

Rhiannon, Fleetwood Mac Cowboy zei 920, want jij hoort bij ons. Hé, hey, wat een goede hits hebben wij klaarstaan, wist je dat? Ja, en er komen nog veel meer goede hits aan. Dus wat dat betreft kun je de radio ook op zondagavond met een gerust hart laten staan. Absoluut, UB40 nu. Dit is Kingston Town.

0: Wat vind jij? Had zij het Songfestival moeten winnen? Delta Goodrum en Eclipse. Ja, er zijn een heleboel mensen die vinden dat zij het al meer verdiend had. Het had zomaar gekund, hè. We kenden het nog van jaren geleden. En we gaan wegdromen met Jay Blackfoot. Let eens op die mooie stem. Dit is Taxi.
1: Hey. Man, what time is it? Man, I gotta hurry up and get there. Oh, I don't see no cabs nowhere. Wait, yeah, that one over there. Yeah,

Ze is weer een stuk fitter dan ze ooit was, Celine Dion, en ze gaat inderdaad naar Parijs. Voor een aantal concerten, wil je erbij zijn, moet je diep, maar dan ook echt diep in de buidel tasten. Maar goed, dan ben je er wel bij. Een nieuw DS Cam hoor je op OSR 920. Ik wens je nog een mooie zondagavond. Laat de radio staan, dan weet ik zeker dat ook jij blijft genieten. Dit is Grupo Sportivo. Hey girl. She said,

0: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
1: Dit is OSR 920. Met het radionieuws van 8 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In Venezuela zijn na de zware aardbevingen 33 mensen levend uit het puin gehaald. Volgens de autoriteiten worden er nog honderden mensen vermist, maar op een website van de politieke oppositie staat dat het er bijna 50.000 zijn. Reddingswerkers benadrukken dat de belangrijkste 72 uur voor overlevingskansen bijna voorbij zijn. Het dodental is inmiddels opgelopen tot ruim 1430. Internationale teams, waaronder ook uit Nederland, helpen bij de zoektocht, maar kampen met een gebrek aan materiaal. Het KNMI heeft een uitzonderlijk groot aantal bliksemontladingen gemeten tijdens het noodweer van gisteravond en afgelopen nacht. In 24 uur tijd ging het om ruim 300.000 bliksemflitsen. Het onweer veroorzaakte veel overlast met schade, wateroverlast en meerdere branden in het land. Ook werden festivals en evenementen stilgelegd en viel er op sommige plekken zware hagel die veel schade aanrichtte, met name aan auto's. Volgens het KNMI kan extreem onweer in de toekomst wel vaker voorkomen. Bij een vliegtuigcrash bij de Franse stad Nancy zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Het toestel met parachutisten stortte kort na het opstijgen neer, vlakbij het vliegveld. Onder de slachtoffers zijn de piloot, 5 instructeurs en 5 leerlingen. De 5 zouden verpleegkundigen zijn die voor het eerst een parachutesprong gingen maken. 3 inzittenden zouden tijdens de crash uit het toestel zijn geslingerd. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De Franse autoriteiten zijn een onderzoek gestart. En bijna 194.000 mensen hebben dit weekend de TT van Assen bezocht. Dat zijn er weliswaar iets minder dan vorig jaar, maar de organisatie had niet verwacht dat het record van toen van ruim 200.000 bezoekers zou worden geëvenaard. Door de hitte kwamen vooral op vrijdag en zaterdag wat minder mensen naar het circuit. De organisatie nam extra maatregelen om de bezoekers koel te houden. De TT van Assen verliep naar eigen zeggen ondanks de hoge temperaturen zonder al te grote problemen. Het weer vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'S Nachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. In Bekendonk zijn vannacht 3 bewoners geëvacueerd door een woningbrand aan de Biezenweg. De brand ontstond in de nacht van zondag 28 juni, rond de klok van 3. Het vuur greep snel om zich heen in een grote woonboerderij met een rieten kap. 11 minuten na de eerste melding werd de brand opgeschaald naar een middelbrand, omdat de vlammen zich in het riet van het dak bevonden. Een specialistisch team van de brandweer uit Elst kwam om de brand professioneel te bestrijden en de situatie te beoordelen. Zondagochtend rond 6 uur is de brandweer uitgerukt naar het Binderseind in Gemert. Daar bleek een grote boom tegen de gevel van café De Engelenburgt te zijn gevallen. De boom rustte deels op de uitbouw waar normaal gesproken het terras is gevestigd. De brandweer van Gemert heeft de omgeving onmiddellijk afgezet met lint om de veiligheid te garanderen. Een specialist is ingeschakeld om de boom veilig te verwijderen. Niemand raakte gewond bij dit incident. Inmiddels heeft een kraanwagen de boom van het pand verwijderd. De brandweer van Lieshout is zondagochtend gealarmeerd voor een gevaarlijke situatie in Bekendonk. Aan de Donkervoortse straat had de wind een grote boom volledig uit de grond gerukt. Daarbij dreigde een tweede, eveneens forse boom, ook om te vallen. De brandweer heeft snel gehandeld om de situatie veilig te stellen. Ter plaatse hebben de brandweerlieden het openliggende gat langs de weg afgezet. Ze zorgden ervoor dat er geen verder gevaar meer was. Gelukkig raakte bij dit incident niemand gewond. De brandweer heeft de locatie daarna veilig achtergelaten voor verdere afhandeling. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, Kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand. Regiobreek.
4: OSR.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door.
1: Jorg Krijnen.

Het is Adam Levine samen met Maroon 5. Je hoorde She Will Be Loved aan het begin van een nieuw uur de avond door. Het is vandaag zondagavond 28 juni 2026. Hartelijk goedenavond. Hopelijk kun je vanavond een klein beetje gaan afkoelen. Ik probeer dat in ieder geval wel. En ook met de muziek hier op OSR, want het komende uur heb ik leuke muziek voor je klaarstaan. Straks onder andere Bente. We gaan een plaatje draaien van Hanson. En ook Bananarama gaat voorbij komen. Maar eerst een nummer 1 hit uit de jaren 80 uit de toenmalige hitlijsten. Dit is June Lodge samen met Prins Mohammed en Someone Loves You, Honey.

Het is de muziek uit de tijd van de soul en de disco. Deze uit de jaren 70. A Real Thing en Can't Get By Without Your Love. Het is OSR waar je naar luistert. Hebben we natuurlijk ook af en toe leuke muziek uit de Nederlandse

Een van de damesgroepjes uit de jaren 80 die toen onwijs populair waren. Bananarama hoorde je en Shy Boy. En daarvoor draaiden we een andere boyband. Ja, is het eigenlijk wel een boyband? Ze zijn met z'n drieën. De broertjes Hanson hoorde je en Where's the Love? Door dan met de Beatles. Hier is I'm a Loser. I'm a

Zo, Jonathan Jeremiah op je radio. En Rosario, Oh Desire. En daarvoor draaide ook nog Lionel Richie met zijn hitsingle Angel. En dan nu Israel Nash op je radio. Dit is Down in the Country.

Muziek van Blancmange op je radio en Don't Tell Me. En daarvoor draaiden we ook nog Mick Jagger. Ja, dat is natuurlijk de leadzanger van de Rolling Stones. Maar die heeft af en toe ook zelf een eigen plaatje uitgebracht. En zojuist hoorde je Sweet Thing. En dan nu Mac en Katie Kissoon. Hier is Freedom.

De muziek van Wax. Je hoorde Rosanna. En daarmee komen we aan het einde van dit uur de avond door. Op deze zondagavond. Dat betekent dat we er even uitgaan voor het nieuws van 9 uur. En daarna ben ik nog een uurtje weer terug met nog veel meer heerlijke hits op de zondagavond. Laatste plaats van dit uur is van de Lighthouse Family. We luisteren naar High.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het Iraans staatspersbureau Fars zegt dat Iran geen andere keuze heeft dan het ontwikkelen van een atoombom, omdat nucleaire afschrikking nodig is om sterker te staan tegenover onder meer de VS en Israël. Het persbureau verwijst naar historische voorbeelden zoals de Koude Oorlog en conflicten rond Korea en Taiwan. Volgens Fars moet dat leiden tot een betere onderhandelingspositie voor Iran. Maar in het recente akkoord met de VS is juist afgesproken dat Iran geen kernwapens mag ontwikkelen. In Venezuela zijn na de zware aardbevingen 33 mensen levend uit het puin gehaald. Volgens de autoriteiten worden er nog honderden mensen vermist, maar op een website van de politieke oppositie staat dat het er bijna 50.000 zijn. Reddingswerkers benadrukken dat de belangrijkste 72 uur voor overlevingskansen bijna voorbij zijn. Het dodental is inmiddels opgelopen tot ruim 1430. Internationale teams, waaronder ook uit Nederland, helpen bij de zoektocht, maar kampen met een gebrek aan materiaal. Het KNMI heeft een uitzonderlijk groot aantal bliksemontladingen gemeten tijdens het noodweer van gisteravond en afgelopen nacht. In 24 uur tijd ging het om ruim 300.000 bliksemflitsen. Het onweer veroorzaakte veel overlast met schade, wateroverlast en meerdere branden in het land. Ook werden festivals en evenementen stilgelegd en viel er op sommige plekken zware hagel die veel schade aanrichtte, met name aan auto's. Volgens het KNMI kan extreem onweer in de toekomst wel vaker voorkomen. En bondscoach Hong Myung-bo van Zuid-Korea is na 2 jaar opgestapt na de vroege uitschakeling op het WK voetbal. Hij deed dat na zware kritiek die ook van de Zuid-Koreaanse president kwam. Die noemde hem onder meer incompetent en sprak van teleurstelling over de prestaties. Hong bood zijn excuses aan en zei volledige verantwoordelijkheid te nemen voor de resultaten. Zuid-Korea eindigde als derde in de groepsfase, maar het land kwam in 12 WK-deelnames maar 3 keer verder dan die groepsfase. Het weer vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'S Nachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. De brandweer van Veghel is zondagavond uitgerukt voor een wel heel bijzondere melding. Aan de Kerkstraat in Boekel leek een duif in ernstige problemen te zijn geraakt. Het dier zat namelijk vast op een schoorsteen en kon ogenschijnlijk geen kant op. Om de duif te kunnen bevrijden, besloten de brandweerlieden ter plaatse om de hoogwerker in gereedheid te brengen. Deze werd zorgvuldig opgesteld, klaar om de reddingsactie te starten. Maar net op het moment dat de brandweer klaar was voor de inzet, koos de duif plotseling het luchtruim. Bij schietterrein Het Wipke in Bekendonk is zondag een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Jan Rovers. De heer Rovers is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij zet zich al 50 jaar in voor het Sint-Leonardus-gilde. Jarenlang was hij beheerder van het schietterrein en verantwoordelijk voor het onderhoud. Hij speelde een belangrijke rol bij de bouw van het clubgebouw en de Leonarduskapel. Sinds 1983 is hij secretaris. Ook bij Kring Peelland heeft hij zich jarenlang ingezet. Hij was voorzitter van de commissie Geweerschieten. Hij nam als afgevaardigde zitting in de federatieve commissie Geweerschieten. In Beek en Donk is de gemeente zondagochtend opgeroepen voor een dringende melding over dreigende bomen. Rond 11:30 ochtends ontvingen zij een oproep over een gevaarlijke situatie aan het Berkendijkje. Daar bleken 2 bomen aanzienlijk schuin te hangen. Eén van deze bomen vormde een acuut gevaar, omdat deze dreigde om te vallen en mogelijk op een nabijgelegen woning terecht zou komen. Deze potentieel riskante situatie vereiste onmiddellijk ingrijpen van de autoriteiten. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. De avond door.
0: Jorg Krijnen.

Chris Rea op je radio en Let's Dance aan het begin van het laatste uur de avond door op deze zondagavond. Ik heb nog leuke muziek voor je klaarstaan. Straks Blood, Sweat and Tears. Gaan een plaatje draaien van Olivia Rodrigo en ook Vandenberg gaat voorbij komen. Maar eerst luisteren we naar de muziek van Cher op de zondagavond. Dit is Walking in Memphis.

Het is een beetje chaos aan het einde van dit plaatje, zoals je hoort. Maar het is wel van Blood, Sweat and Tears. Je hoorde Spinning Wheel. En daarvoor draaiden we ook nog de muziek van Sherry op je radio en Hope. En dan nu Olivia Rodrigo. Here is Good For You. Good for you.

Zo, hard op je radio. En Magic Man, we draaiden daarvoor ook nog meer gitaarmuziek van Vandenberg. This Burning Heart op de zondagavond. En dan is het nu tijd voor misschien wel de boybands der boybands ooit op het toneel geweest. Of waar je ze ook gezien of gehoord zou kunnen hebben. De Backstreet Boys, daar heb ik het over. Hier is Show Me the Meaning of Being Lonely. Show me the meaning.

De muziek en die heette Like Year op de heerlijke zondagavond. Daarvoor draaiden we ook nog Huey Lewis in the News en The Power of Love. Dat kwam dan weer uit de jaren 80. En dit zijn de klanken van Axis. Dit is Ella Ella.

0: you know.
1: Het zijn die Animals op je radio en we've gotta get out of this place. En daarmee komen we aan het einde van de avond door op deze zondagavond. Dat betekent dat het zometeen tijd is voor het Platin ABC net na 10 uur met Kees van Kooi. Daar wens ik je heel veel luisterplezier mee. En ik spreek je graag morgenmiddag weer om 2 uur voor een nieuwe uitzending van OSR in de middag. Want morgen en de komende week vervang ik 2 weken lang Peter Derks op de middag hier op OSR. Laatste plaat van vanavond voor mij is deze van Samber. Dit is My Body Isn't Ready.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. Er zijn in Europa in een week tijd zeker 1300 mensen overleden door de extreme hitte, zo meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. De hittegolf zorgde in meerdere landen voor recordtemperaturen en extra sterfte, onder meer door verdrinkingen en hittestress. Ook in Nederland was het extreem warm en werd zelfs code rood afgegeven. Volgens de WHO zijn er steeds vaker en intensere hittegolven. In Polen, Tsjechië en Hongarije was het vandaag ruim 40 graden, in Duitsland 41,5 graad. Het Iraans staatspersbureau Fars zegt dat Iran geen andere keuze heeft dan het ontwikkelen van een atoombom, omdat nucleaire afschrikking nodig is om sterker te staan tegenover onder meer de VS en Israël. Het persbureau verwijst naar historische voorbeelden zoals de Koude Oorlog en conflicten rond Korea en Taiwan. Volgens Fars moet dat leiden tot een betere onderhandelingspositie voor Iran. Maar in het recente akkoord met de VS is juist afgesproken dat Iran geen kernwapens mag ontwikkelen. En Turkije heeft fel gereageerd op de erkenning door Israël van de genocide onder Armeniërs tijdens de Eerste Wereldoorlog. Maar volgens Ankara is dat een politiek besluit om de eigen beschuldigingen te verdoezelen. Want president Erdogan heeft Israël eerder van genocide in Gaza beschuldigd. Nu zou Israël met deze erkenning willen terugslaan. Turkije heeft genocide op Armeniërs tijdens het Ottomaanse Rijk altijd ontkend. Maar historici schatten dat in 1915 en 1916 1 tot 1,5 miljoen Armeniërs zijn omgekomen. Het weer vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'Snachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Zondagmiddag rond het middaguur heeft zich een ongeval voorgedaan op de Westom. Een automobilist, komende vanuit De Hoef, wilde de Westom oversteken en zag hierbij een andere auto over het hoofd. Een aanrijding was het directe gevolg. Gelukkig kwamen alle betrokkenen met de schrik vrij. Niemand raakte gewond. Een van de betrokken auto's zal worden afgesleept om de weg weer vrij te maken. De situatie ter plaatse is inmiddels weer veilig voor het verkeer. Bij schietterrein Het Wipke in Beekendonk is zondag een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Jan Rovers. De heer Rovers is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij zet zich al 50 jaar in voor het Sint-Leonardus-gilde. Jarenlang was hij beheerder van het schietterrein en verantwoordelijk voor het onderhoud. Hij speelde een belangrijke rol bij de bouw van het clubgebouw en de Leonarduskapel. Sinds 1983 is hij secretaris. Ook bij Kring Peelland heeft hij zich jarenlang ingezet. Hij was voorzitter van de commissie Geweerschieten. Hij nam als afgevaardigde zitting in de federatieve commissie Geweerschieten. In Beek en Donk is de gemeente zondagochtend opgeroepen voor een dringende melding over dreigende bomen. Rond 11:30 ochtends ontvingen zij een oproep over een gevaarlijke situatie aan het Berkendijkje. Daar bleken twee bomen aanzienlijk schuin te hangen. Eén van deze bomen vormde een acuut gevaar, omdat deze dreigde om te vallen en mogelijk op een nabijgelegen woning terecht zou komen. Deze potentieel riskante situatie vereiste onmiddellijk ingrijpen van de autoriteiten. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Dit is OSR 920. Jij hoort bij ons.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Veven marcheert. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. Het platen ABC. Kees van Kooi.
8: Het is even over de klok van 10 uur op deze zondag. En ik heet je van harte welkom. De deur weer netjes voor je open gedaan. En wij gaan weer naar binnen. Welkom in het museum van OSR 920. Oftewel het archief. En bibliotheek. Of wat je ook wil noemen. Maakt allemaal niet uit. Dit is tot 12 uur het platen ABC.

een mooie 3-in-1 vanavond. Vincent Furnier, die naam zou je waarschijnlijk niet zo heel veel zeggen. Maar goed, het was het alter ego van, of tenminste andersom. Alice Cooper was het alter ego van hem. En het was de naam van de band. En omdat hij eigenlijk zo prominent naar voren trad, dacht iedereen dat Alice Cooper eigenlijk één persoon was met een band eromheen. Dat was niet zo. 1971 kwam het grootste album van hem uit, Killer. Met daarop natuurlijk grote hits, School's Out en Elected. En toen werd hij een van de grootste rocksterren ever.

Het was de grote comeback van een, misschien wel de grootste band uit Nederland. Toen maar na 16 jaar kwamen ze weer met een album genaamd Klaar. En dit was de single, de eerste single die er vanaf kwam. En werd een bescheiden hit. En daarna nog heel veel jaren opgetreden.

1976, toen werd dit nummer opgenomen. En men kon toen nog niet weten dat een jaar later, in augustus 1977, Elvis zou te komen overlijden. Het was in eerste instantie helemaal niet zo'n grote hit. Nee, hij stond zelfs helemaal niet zo hoog genoteerd in de Billboard Hot 100. Nee, en het vreemde was, na zijn overlijden piekte het door naar nummer 1. Kun je zien hoe raar het leven soms kan gaan. It's such

Een beetje een vreemd nummer voor een man die al zoveel geschreven heeft. Paul McCartney. Maar goed, hij had alles de wens laten vallen. Dat hij heel graag muziek wilde maken voor een soort musical. Nou, die kans kreeg hij in 1984. Een film genaamd Rupert and the Frog Song. En dit nummer stond prominent in die film. En de film die is een klein beetje gebaseerd op het verhaal van Bruintje Beer. Het werd nog een hele grote hit, ook voor Paul McCartney. En kon hij weer bijschrijven bij zijn konto aan al die vele hits die hij al had.

Als ik zo links van me kijk, dan zie ik de klok alweer langzaam kruipen naar tijd zijn van 11 uur. En dat betekent dat wij hier een hele kleine rustpauze inlassen. En zo meteen na 11 uur verder gaan met dat mooie struinen in dat mooie archief van OZN 920. Tot zo, het tweede uur van de Platen ABC. Hoi!

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. Er zijn in Europa in een week tijd zeker 1300 mensen overleden door de extreme hitte, zo meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. De hittegolf zorgde in meerdere landen voor recordtemperaturen en extra sterfte, onder meer door verdrinkingen en hittestress. Ook in Nederland was het extreem warm en werd zelfs code rood afgegeven. Volgens de WHO zijn er steeds vaker en intensere hittegolven. In Polen, Tsjechië en Hongarije was het vandaag ruim 40 graden, in Duitsland 41,5 graad. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer. Vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'Snachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Pioland, regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel. Op Omroep Peelrand. De brandweer van Veghel is zondagavond uitgerukt voor een wel heel bijzondere melding. Aan de Kerkstraat in Boekel leek een duif in ernstige problemen te zijn geraakt. Het dier zat namelijk vast op een schoorsteen en kon ogenschijnlijk geen kant op. Om de duif te kunnen bevrijden besloten de brandweerlieden ter plaatse om de hoogwerker in gereedheid te brengen. Deze werd zorgvuldig opgesteld, klaar om de reddingsactie te starten. Maar net op het moment dat de brandweer klaar was voor de inzet, koos de duif plotseling het luchtruim. Zondagmiddag rond het middaguur heeft zich een ongeval voorgedaan op de Westom. Een automobilist, komende vanuit De Hoef, wilde de Westom oversteken en zag hierbij een andere auto over het hoofd. Een aanrijding was het directe gevolg. Gelukkig kwamen alle betrokkenen met de schrik vrij. Niemand raakte gewond. Een van de betrokken auto's zal worden afgesleept om de weg weer vrij te maken. De situatie ter plaatse is inmiddels weer veilig voor het verkeer. In Gemert, op de Hezelaar, is zondagochtend vroeg een forse boom op een personenauto gevallen. Het voertuig raakte hierdoor aanzienlijk beschadigd. Gelukkig zijn er geen meldingen van gewonden binnengekomen. De gemeente van Gemert is direct op de hoogte gebracht van dit voorval en zal zo snel mogelijk actie ondernemen om de omgevallen boom van de auto te verwijderen en de weg weer veilig te maken voor het verkeer. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920.

2 van het platen ABC op OZN 920. Wij gaan weer lekker struinen in dat museum. En hopen weer de leukste plaatjes en de leukste singles voor je te vinden. Onder andere deze. Lang geleden dat ik hem gehoord heb. Het is Frankie Goes to Hollywood op OZN 920.

Maar dit nummer werd al uitgebracht in 1958 door niemand minder dan Buddy Holly. En stond als B-kantje op een singeltje geschreven, Heartbeat. En dat werd dan zijn hit. Terwijl dit nummer eigenlijk later ook bekend werd door Blind Faith, een supergroep. En Santana die deed nog eens een netjes over.

word je bijna stil van. Zo'n mooie versie van John Legend en What a Wonderful World kwam oorspronkelijk uit 1967 alweer. En toen deed Louis Armstrong zijn best om het te vertolken. Normaal trompetist en hij had een beetje zijn heese stem. Maar het liedje werd wonderwel een heel groot wereld.

trouwens. Boys, Kijks en What Can I Say. In 1976 bracht hij dat mooie album Silk Degrees uit. En dit was zijn derde single die van dat album werd getrokken. En vreemd genoeg is in thuisland helemaal niet zo'n groot succes. En het werd meer gedraaid in de Nederlandstalige landen. En wij kennen hem heel goed van dit liedje. What Can I Say.

Het was een mooie samenwerking tussen een Nederlandse band, De Dijk, en Solomon Burke. Helaas overleed hij toen hij aankwam in Amsterdam in het vliegtuig aan een hartaanval. Anders hadden ze nog een hele grote tour gehad en waren er nog wel wat albums in het verschiet. Maar goed, het blijft mooi om naar te luisteren. What a Woman is Phil Fearman en Galaxy. And What Do I Do? What do I do?

Deze leuke van The Alan Parsons Project. Alweer de hoogste tijd om afscheid van je te nemen voor deze zondag. We gaan weer een week dicht. Ik dank jullie voor de aanwezigheid in de studio. En thuis voor het meelopen. De volgende week zondag om 10 uur gaat de deur weer wagenwijd open. En we maken weer een mooie wandeling door het mooie archief van OZN 920. Maak er een hele mooie week van. Geniet van het moois om je heen. Tot zondag. Dezelfde tijd, dezelfde zender. Tot dan. Hoi.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. De Verenigde Staten zouden vooraf over die aanval zijn geïnformeerd. De actie volgt kort na een veiligheidsovereenkomst tussen Israël en Libanon. Maar ondanks die afspraken blijven de spanningen in het grensgebied hoog. Hezbollah heeft al aangegeven de overeenkomst af te wijzen en gewoon door te gaan met het aanvallen van Israël. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer, er kan in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 17 graden bij weinig wind. Overdag wordt het 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel. Op Omroep Peelrand. Bij schietterrein Het Wipke in Bekendonk is zondag een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Jan Rovers. De heer Rovers is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij zet zich al 50 jaar in voor het Sint-Leonardus-gilde. Jarenlang was hij beheerder van het schietterrein en verantwoordelijk voor het onderhoud. Hij speelde een belangrijke rol bij de bouw van het clubgebouw en de Leonardus-kapel. Sinds 1983 is hij secretaris. Ook bij Kring Peelland heeft hij zich jarenlang ingezet. Hij was voorzitter van de commissie Geweerschieten. Hij nam als afgevaardigde zitting in de federatieve commissie Geweerschieten. Zondagmiddag rond het middaguur heeft zich een ongeval voorgedaan op de Westom. Een automobilist, komende vanuit De Hoef, wilde de Westom oversteken en zag hierbij een andere auto over het hoofd. Een aanrijding was het directe gevolg. Gelukkig kwamen alle betrokkenen met de schrik vrij. Niemand raakte gewond. Een van de betrokken auto's zal worden afgesleept om de weg weer vrij te maken. De situatie ter plaatse is inmiddels weer veilig voor het verkeer. Tijdens de viering van het 75-jarig jubileum van voetbalvereniging Mariahout is zondag een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Hans Aerts. De heer Aerts is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij zet zich al ruim 40 jaar in voor de club, eerst als leider en trainer en sinds 2004 voor het jeugdbestuur. Daarnaast vervult hij vele andere vrijwilligerstaken. Al 36 jaar organiseert hij ook het buurtvoetbaltoernooi in Mariahout en is hij sinds 1999 voorzitter van buurtvereniging De Moerasvogels. De heer Aerts heeft zich jarenlang ingezet voor de parochie en het kindervakantiewerk Mariahout. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dank u.
1: OSR. Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. De Verenigde Staten zouden vooraf over die aanval zijn geïnformeerd. De actie volgt kort na een veiligheidsovereenkomst tussen Israël en Libanon. Maar ondanks die afspraken blijven de spanningen in het grensgebied hoog. Hezbollah heeft al aangegeven de overeenkomst af te wijzen en gewoon door te gaan met het aanvallen van Israël. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer, er kan in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 17 graden bij weinig wind. Overdag wordt het 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, Regio Break.
3: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel. Op Omroep Peelrand. In Gemert, op de Hezelaar, is zondagochtend vroeg een forse boom op een personenauto gevallen. Het voertuig raakte hierdoor aanzienlijk beschadigd. Gelukkig zijn er geen meldingen van gewonden binnengekomen. De gemeente van Gemert is direct op de hoogte gebracht van dit voorval en zal zo snel mogelijk actie ondernemen om de omgevallen boom van de auto te verwijderen en de weg weer veilig te maken voor het verkeer. In Beek en Donk is de gemeente zondagochtend opgeroepen voor een dringende melding over dreigende bomen. Rond 11:30 ochtends ontvingen zij een oproep over een gevaarlijke situatie aan het Berkendijkje. Daar bleken twee bomen aanzienlijk schuin te hangen. Eén van deze bomen vormde een acuut gevaar, omdat deze dreigde om te vallen en mogelijk op een nabijgelegen woning terecht zou komen. Deze potentieel riskante situatie vereiste onmiddellijk ingrijpen van de autoriteiten. De brandweer van Veghel is zondagavond uitgerukt voor een wel heel bijzondere melding. Aan de Kerkstraat in Boekel leek een duif in ernstige problemen te zijn geraakt. Het dier zat namelijk vast op een schoorsteen en kon ogenschijnlijk geen kant op. Om de duif te kunnen bevrijden, besloten de brandweerlieden ter plaatse om de hoogwerker in gereedheid te brengen. Deze werd zorgvuldig opgesteld, klaar om de reddingsactie te starten. Maar net op het moment dat de brandweer klaar was voor de inzet, koos de duif plotseling het luchtruim. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. De Verenigde Staten zouden vooraf over die aanval zijn geïnformeerd. De actie volgt kort na een veiligheidsovereenkomst tussen Israël en Libanon. Maar ondanks die afspraken blijven de spanningen in het grensgebied hoog. Hezbollah heeft al aangegeven de overeenkomst af te wijzen en gewoon door te gaan met het aanvallen van Israël. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer, er kan in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 17 graden bij weinig wind. Overdag wordt het 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Bij schietterrein Het Wipke in Bekendonk is zondag een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Jan Rovers. De heer Rovers is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij zet zich al 50 jaar in voor het Sint-Leonardus-gilde. Jarenlang was hij beheerder van het schietterrein en verantwoordelijk voor het onderhoud. Hij speelde een belangrijke rol bij de bouw van het clubgebouw en de Leonarduskapel. Sinds 1983 is hij secretaris. Ook bij Kring Peelland heeft hij zich jarenlang ingezet. Hij was voorzitter van de commissie Geweerschieten. Hij nam als afgevaardigde zitting in de federatieve commissie Geweerschieten. Een waterleiding is vanochtend gesprongen aan Ter Boord in Beek en Donk. Om precies te zijn gebeurde dit incident rond 7:15 vanmorgen. Bewoners werden verrast door een onverwachte wateroverlast. Een medewerker van waterbedrijf Brabant Water is inmiddels ter plaatse. Hij is druk bezig met het repareren van het ontstane gat. De oorzaak van deze lekkage is nog onduidelijk. De technicus ter plekke kon zelf ook geen concrete reden geven voor het defect. Gelukkig bleef de schade als gevolg van de gesprongen leiding beperkt tot een klein gebied. Zondagmiddag rond het middaguur heeft zich een ongeval voorgedaan op de Westom. Een automobilist, komende vanuit De Hoef, wilde de West